0: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemold Bakelen op Omroep Peelrand. In Haarlemmerdam is zaterdag de vrijwilligerspenning Laarbeek uitgereikt aan Henry van der Putten. Dat gebeurde tijdens de teerdag van het Onze Lieve Vrouwengilde. Henry van der Putten was onder andere schatbewaarder en eerste wapenmeester. Hij was verantwoordelijk voor het onderhouden van het waardevolle gildezilver, bewaarde de wapens en munitie en regelde de vergunningen. Hij maakte koningsvogels voor wedstrijden, eikenhouten lijsten, gedenkborden en een drieluik voor tentoonstelling waarmee het gilde meerdere prijzen won. Na 54 jaar neemt Van der Putten afscheid als vrijwilliger van het gilde. Het stroomnet in Geemold-Bakelen is zo overbelast dat 4000 nieuw te bouwen woningen en enkele scholen op een wachtlijst staan. Dit legde de gemeente gebouwplannen stil. Netbeheerder Nexus meldt een capaciteitsprobleem en de uitbreiding van het lokale netwerk is dan ook essentieel. Het college van burgemeester en wethouders van Geemold-Bakelen heeft op dinsdag 15 september jongstleden een belangrijke prioriteitenlijst voor woningbouw en onderwijshuisvesting vastgesteld. Deze lijst omvat projecten die zijn aangewild tussen 19 augustus en 2 september. Het gaat om plannen van inwoners en ondernemers voor de komende 10 jaar. De dorpsraad van Beek en Donk staat klaar om te helpen met initiatieven die de leefbaarheid in de buurt verbeteren. Of het nu gaat om vergroening, verfraaiing van de straat of een ander project, de dorpsraad denkt mee. Dit al sinds 2018 kun je specifieke aanvragen doen voor buurtverfraaiing. Bij een goed idee, maar twijfels over vergunningen, subsidiemogelijkheden of aanpak. En als men een initiatief heeft waarmee de leefbaarheid in Beek en Donk verbeterd kan worden, of men heeft een idee voor de verfraaiing van de buurt of straat, dan komt men misschien in aanmerking voor een financiële bijdrage. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemold-Bakelen, kijk op omroepeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De eilandenstaat Fiji heeft een nationale noodtoestand uitgeroepen vanwege een acute HIV-crisis. Inmiddels is naar schatting 1 op de 60 volwassenen op de eilandengroep besmet met het virus. En die dramatische stijging wordt vooral veroorzaakt door onveilige seks en een ernstig drugsprobleem. Om de uitbraak te bestrijden deelt de overheid nu gratis sneltests, preventieve medicatie en schone spuiten uit. Volgens de HIV Task Force gaat het zeker 5 jaar duren om de epidemie op de eilandenstaat Fiji onder controle te krijgen. Politie, defensie en burgemeesters waarschuwen voor het levensgevaarlijke gebruik van cobra's door criminelen en jongeren. Tijdens een demonstratie in Riel liet de politie zien hoe die goedkope zware knallers woningen en auto's vernielen en zwaar letsel veroorzaken. De politie benadrukt dat het om echte bommen gaat die ook steeds vaker tegen hulpverleners worden ingezet. De korpsen gaan de komende tijd strenger controleren op de illegale handel en pleiten voor een Europees verbod van die cobra's. Politieke partijen van links tot rechts reageren allemaal woedend op de antisemitische rellen tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Kamerleden en ministers spreken van walgelijk extremisme nadat betogers Hitler groeten brachten, antisemitische leuzen riepen en geweld gebruikten tegen de politie. Zowel oppositie als kabinet roepen op tot een snoeiharde aanpak van de relschoppers. Die rellen versterken bovendien de roep om veel strengere maatregelen bij ordeverstorende demonstraties zoals deze. En de Amerikaanse president Trump heeft journalisten van CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Volgens experts probeert Trump met het innemen van de perskaarten vooral de kritische berichtgeving over zijn binnen- en buitenlandse beleid te beteugelen. De getroffen media noemen het een vorm van intimidatie en stappen naar de rechter. En analisten verwachten dat de persblokkade van Trump weinig effect zal hebben op de journalistieke verslaggeving van zijn daden. Het weer wisselend bewolkt met kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakelen op Omroep Peelrand. Lefgroep Labeek biedt trainingen voor basisschoolkinderen van groep 4 tot en met 8 in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. Deze zijn voor kinderen die veel ruzie thuis of strijd tussen hun ouders ervaren. De lefgroep verzorgt maatwerk passend bij de groep en de kinderen met wisselende vormen. Thema's als emoties, goed voor jezelf zorgen en loyaliteit komen aan bod. Via creatieve werkvormen, samenspel en gesprekken leren kinderen hun emoties te verwerken en weerbaar te worden. Een intakegesprek met ouders is verplicht om de geschiktheid te bepalen. De training is op woensdag 28 oktober van 3 tot 4:30. Het stroomnet in Gemelt-Bakel is zo overbelast dat 4000 nieuw te bouwen woningen en enkele scholen op een wachtlijst staan. Dit legt de gemeente gebouwplannen stil. Netbeheerder Nexus meldt een capaciteitsprobleem en de uitbreiding van het lokale netwerk is dan ook essentieel. Het college en burgemeester en wethouders van Gemelt-Bakel heeft op dinsdag 15 september jongstleden een belangrijke prioriteitenlijst voor woningbouw en onderwijshuisvesting vastgesteld. Deze lijst omvat projecten die zijn aangewild tussen 19 augustus en 2 september. Het gaat om plannen van inwoners en ondernemers voor de komende 10 jaar. Inwoners van Gemelt-Bakel kunnen meedoen met het koopstromenonderzoek Noord-Brabant 2026. Waar doet men wekelijks de boodschappen of hoe waardeert men het actuele aanbod van winkels en horeca in de omgeving? Een waardevolle mening is van groot belang. Met de resultaten van dit onderzoek kunnen gemeenten en ondernemers intensief samenwerken aan aantrekkelijke winkelgebieden, levendige dorpscentra en goede voorzieningen. Vanaf nu kan men een bijdrage leveren via de speciale vragenlijst op de website van de gemeente Gemelt-Bakel. Onder alle deelnemers worden maar liefst 100 cadeaukaarten van €25 verloot. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt-Bakel, kijk op omroepeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De eilandenstaat Fiji heeft een nationale noodtoestand uitgeroepen vanwege een acute HIV-crisis. Inmiddels is naar schatting 1 op de 60 volwassenen op de eilandengroep besmet met het virus. En die dramatische stijging wordt vooral veroorzaakt door onveilige seks en een ernstig drugsprobleem. Om de uitbraak te bestrijden deelt de overheid nu gratis sneltests, preventieve medicatie en schone spuiten uit. Volgens de HIV Task Force gaat het zeker 5 jaar duren om de epidemie op de eilandenstaat Fiji onder controle te krijgen. Politie, defensie en burgemeesters waarschuwen voor het levensgevaarlijke gebruik van cobra's door criminelen en jongeren. Tijdens een demonstratie in Riel liet de politie zien hoe die goedkope zware knallers woningen en auto's vernielen en zwaar letsel veroorzaken. De politie benadrukt dat het om echte bommen gaat die ook steeds vaker tegen hulpverleners worden ingezet. De korpsen gaan de komende tijd strenger controleren op de illegale handel en pleiten voor een Europees verbod van die cobra's. Politieke partijen van links tot rechts reageren allemaal woedend op de antisemitische rellen tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Kamerleden en ministers spreken van walgelijk extremisme nadat betogers Hitler groeten brachten, antisemitische leuzen riepen en geweld gebruikten tegen de politie. Zowel oppositie als kabinet roepen op tot een snoeiharde aanpak van de relschoppers. Die rellen versterken bovendien de roep om veel strengere maatregelen bij ordeverstorende demonstraties zoals deze. En de Amerikaanse president Trump heeft journalisten van CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Volgens experts probeert Trump met het innemen van de perskaarten vooral de kritische berichtgeving over zijn binnen- en buitenlandse beleid te beteugelen. De getroffen media noemen het een vorm van intimidatie en stappen naar de rechter. En analisten verwachten dat de persblokkade van Trump weinig effect zal hebben op de journalistieke verslaggeving van zijn daden. Het weer wisselend bewolkt met kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemold Bakelen op Omroep Peelrand. Lefgroep Laabeek biedt trainingen voor basisschoolkinderen van groep 4 tot en met 8 in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. Deze zijn voor kinderen die veel ruzie thuis of strijd tussen hun ouders ervaren. De lefgroep verzorgt maatwerk passend bij de groep en de kinderen met wisselende vormen. Thema's als emoties, goed voor jezelf zorgen en loyaliteit komen aan bod. Via creatieve werkvormen, samenspel en gesprekken leren kinderen hun emoties te verwerken en weerbaar te worden. Een intakegesprek met ouders is verplicht om de geschiktheid te bepalen. De training is op woensdag 28 oktober van 3 tot 4:30. Het stroomnet in Geemold-Bakelen is zo overbelast dat 4000 nieuw te bouwen woningen en enkele scholen op een wachtlijst staan. Dit legde de gemeente gebouwplannen stil. Netbeheerder Nexus meldt een capaciteitsprobleem en de uitbreiding van het lokale netwerk is dan ook essentieel. Het college en burgemeester en wethouders van Geemold-Bakelen heeft op dinsdag 15 september jongstleden een belangrijke prioriteitenlijst voor woningbouw en onderwijshuisvesting vastgesteld. Deze lijst omvat projecten die zijn aangewild tussen 19 augustus en 2 september. Het gaat om plannen van inwoners en ondernemers voor de komende 10 jaar. De gemeente Boekel heeft een volgordelijst gepubliceerd voor stroomaansluitingen. Projecten die zich eerder hebben aangemeld kunnen nu sneller een aanvraag indienen bij netbeheerder Nexus. De lijst is opgesteld volgens gemeentelijke beleidsregels en heeft als doel projecten met een stroomaansluiting te ondersteunen in hun ontwikkeling. Initiatiefnemers krijgen hierdoor meer duidelijkheid over hun positie en de behandeling van hun aanvraag. Wie het niet eens is met de lijst kan schriftelijk bezwaar maken bij de gemeente. De procedure hiervoor is terug te vinden via de officiële kanalen van de gemeente. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemold-Bakelen kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

geef de hits. OSR 920. Kan je niet slapen of ben je aan het werk? Luister naar OSR Non-Stop Nacht.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De eilandenstaat Fiji heeft een nationale noodtoestand uitgeroepen vanwege een acute HIV-crisis. Inmiddels is naar schatting 1 op de 60 volwassenen op de eilandengroep besmet met het virus. En die dramatische stijging wordt vooral veroorzaakt door onveilige seks en een ernstig drugsprobleem. Om de uitbraak te bestrijden deelt de overheid nu gratis sneltests, preventieve medicatie en schone spuiten uit. Volgens de HIV Task Force gaat het zeker 5 jaar duren om de epidemie op de eilandenstaat Fiji onder controle te krijgen. Politie, defensie en burgemeesters waarschuwen voor het levensgevaarlijke gebruik van cobra's door criminelen en jongeren. Tijdens een demonstratie in Riel liet de politie zien hoe die goedkope zware knallers woningen en auto's vernielen en zwaar letsel veroorzaken. De politie benadrukt dat het om echte bommen gaat die ook steeds vaker tegen hulpverleners worden ingezet. De korpsen gaan de komende tijd strenger controleren op de illegale handel en pleiten voor een Europees verbod van die cobra's. Politieke partijen van links tot rechts reageren allemaal woedend op de antisemitische rellen tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Kamerleden en ministers spreken van walgelijk extremisme nadat betogers Hitler groeten brachten, antisemitische leuzen riepen en geweld gebruikten tegen de politie. Zowel oppositie als kabinet roepen op tot een snoeiharde aanpak van de relschoppers. Die rellen versterken bovendien de roep om veel strengere maatregelen bij ordeverstorende demonstraties zoals deze. En de Amerikaanse president Trump heeft journalisten van CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Volgens experts probeert Trump met het innemen van de perskaarten vooral de kritische berichtgeving over zijn binnen- en buitenlandse beleid te beteugelen. De getroffen media noemen het een vorm van intimidatie en stappen naar de rechter. En analisten verwachten dat de persblokkade van Trump weinig effect zal hebben op de journalistieke verslaggeving van zijn daden. Het weer wisselend bewolkt met kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt-Bakelen op Omroep Peelrand. Het stroomnet in Gemelt-Bakelen is zo overbelast dat 4000 nieuw te bouwen woningen en enkele scholen op een wachtlijst staan. Dit legde de gemeente gebouwplannen stil. Netbeheerder Nexus meldt een capaciteitsprobleem en de uitbreiding van het lokale netwerk is dan ook essentieel. Het college en burgemeester en wethouders van Gemelt-Bakelen heeft op dinsdag 15 september jongstleden een belangrijke prioriteitenlijst voor woningbouw en onderwijshuisvesting vastgesteld. Deze lijst omvat projecten die zijn aangewild tussen 19 augustus en 2 september. Het gaat om plannen van inwoners en ondernemers voor de komende 10 jaar. Lefgroep Laabeek biedt trainingen voor basisschoolkinderen van groep 4 tot en met 8 in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. Deze zijn voor kinderen die veel ruzie thuis of strijd tussen hun ouders ervaren. De lefgroep verzorgt maatwerk passend bij de groep en de kinderen met wisselende vormen. Thema's als emoties, goed voor jezelf zorgen en loyaliteit komen aan bod. Via creatieve werkvormen, samenspel en gesprekken leren kinderen hun emoties te verwerken en weerbaar te worden. Een intakegesprek met ouders is verplicht om de geschiktheid te bepalen. De training is op woensdag 28 oktober van 3 tot 4:30. De gemeente Boekel heeft een volgordelijst gepubliceerd voor stroomaansluitingen. Projecten die zich eerder hebben aangemeld kunnen nu sneller een aanvraag indienen bij netbeheerder Nexus. De lijst is opgesteld volgens gemeentelijke beleidsregels en heeft als doel projecten met een stroomaansluiting te ondersteunen in hun ontwikkeling. Initiatiefnemers krijgen hierdoor meer duidelijkheid over hun positie en de behandeling van hun aanvraag. Wie het niet eens is met de lijst kan schriftelijk bezwaar maken bij de gemeente. De procedure hiervoor is terug te vinden via de officiële kanalen van de gemeente. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt-Bakelen kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
4: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Het Amerikaanse leger heeft in het Caribisch gebied weer een schip aangevallen dat volgens hen verdovende middelen probeerde te smokkelen. Hierbij vielen 4 dodelijke slachtoffers. Onder president Trump heeft de VS dit jaar al bijna 70 aanvallen uitgevoerd in het gebied, waarbij 227 slachtoffers vielen. De Nigeriaanse regering heeft een onafhankelijke commissie ingesteld om de dood van 37 mannen in een gevangenis te onderzoeken. De mannen overleden donderdag in een overvolle cel in Minna na een arrestatie wegens illegale mijnbouw. Volgens overlevenden raakten ze verstikt nadat er een prikkelende stof in de cel werd gespoten, waarna de deur werd gesloten. De tragedie leidde tot hevige protesten in de stad. Bij de opening van zijn concert in het Amerikaanse Philadelphia heeft de zanger Ed Sheeran excuses aangeboden voor zijn houding in de affaire rond het vanwege diens pro-Palestijnse uitingen schrappen van de rapper Macklemore uit zijn voorprogramma. De zanger noemde de situatie in Gaza catastrofaal en zei dat hij fouten heeft gemaakt. Sheeran had eerder geen afstand van het cancelen van de rapper genomen, omdat hij zich politiek neutraal wilde opstellen. De Duitse politie heeft een 13-jarige jongen gearresteerd nadat deze met de auto van zijn vader meedeed aan een verboden autorace en na het tanken zonder betalen en zonder kentekenplaten van een tankstation was weggereden. Toen de politie hem wilde aanhouden, sloeg hij op de vlucht. Na een achtervolging waarbij ook een drone werd ingezet, werd hij uiteindelijk bij het noordoostelijke Neubrandenburg klemgereden en samen met zijn 16-jarige bijrijder ingerekend. Het weer bewolkt en nog wat buien in het zuiden. In de rest van het land komt de zon tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakelen op Omroep Peelrand. Het stroomnet in Gemert-Bakelen is zo overbelast dat 4000 nieuw te bouwen woningen en enkele scholen op een wachtlijst staan. Dit legde de gemeente gebouwplannen stil. Netbeheerder Nexus meldt een capaciteitsprobleem en de uitbreiding van het lokale netwerk is dan ook essentieel. Het college en burgemeester en wethouders van Gemert-Bakelen heeft op dinsdag 15 september jongstleden een belangrijke prioriteitenlijst voor woningbouw en onderwijshuisvesting vastgesteld. Deze lijst omvat projecten die zijn aangewild tussen 19 augustus en 2 september. Het gaat om plannen van inwoners en ondernemers voor de komende 10 jaar. Inwoners van Gemert-Bakelen kunnen meedoen met het koopstromenonderzoek Noord-Brabant 2026. Waar doet men wekelijks de boodschappen of hoe waardeert men het actuele aanbod van winkels en horeca in de omgeving? Een waardevolle mening is van groot belang. Met de resultaten van dit onderzoek kunnen gemeenten en ondernemers intensief samenwerken aan aantrekkelijke winkelgebieden, levendige dorpscentra en goede voorzieningen. Vanaf nu kan men een bijdrage leveren via de speciale vragenlijst op de website van de gemeente Gemert-Bakel. Onder alle deelnemers worden maar liefst 100 cadeaukaarten van €25 verloot. Lefgroep Laarbeek biedt trainingen voor basisschoolkinderen van groep 4 tot en met 8 in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. Deze zijn voor kinderen die veel ruzie thuis of strijd tussen hun ouders ervaren. De Lefgroep verzorgt maatwerk passend bij de groep en de kinderen met wisselende vormen. Thema's als emoties, goed voor jezelf zorgen en loyaliteit komen aan bod. Via creatieve werkvormen, samenspel en gesprekken leren kinderen hun emoties te verwerken en weerbaar te worden. Een intakegesprek met ouders is verplicht om de geschiktheid te bepalen. De training is op woensdag 28 oktober van 3 tot 4:30. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakelen, kijk op omroepbeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
4: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Non-stop OSR.

beleef de hit. OSR 920. Kan je niet slapen of ben je aan het werk? Luister naar OSR Non-Stop Nacht.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Voor zover bekend zijn er geen mensen in het pand aanwezig. Door de uitslaande vlammen komt veel rook vrij en omwonenden uit de verre omtrek worden geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. De brand in de bowlingbaan aan het Kalverdijkje brak om 3:45 vannacht uit. De brandweer is met groot materieel ter plaatse. De Amerikaanse president Trump is onverwacht een dag eerder teruggekomen naar het Witte Huis na een weekend op Camp David. Waarom hij zijn verblijf plotseling heeft ingekort is niet bekendgemaakt. Wel is dit weekend door de Houthis in Jemen een raket op de Saoedische hoofdstad Riyad afgeschoten. En heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken een veiligheidswaarschuwing afgegeven vanwege de kans op een onvoorziene escalatie. De Nigeriaanse regering heeft een onafhankelijke commissie ingesteld om de dood van 37 mannen in een gevangenis te onderzoeken. De mannen overleden donderdag in een overvolle cel in Minna na een arrestatie wegens illegale mijnbouw. Volgens overlevenden raakten ze verstikt nadat er een prikkelende stof in de cel werd gespoten, waarna de deur werd gesloten. De tragedie leidde tot hevige protesten in de stad. Bij de opening van zijn concert in het Amerikaanse Philadelphia heeft de zanger Ed Sheeran excuses aangeboden voor zijn houding in de affaire rond het vanwege diens pro-Palestijnse uitingen schrappen van de rapper Macklemore uit zijn voorprogramma. De zanger noemde de situatie in Gaza catastrofaal en zei dat hij fouten heeft gemaakt. Sheeran had eerder geen afstand van het cancelen van de rapper genomen, omdat hij zich politiek neutraal wilde opstellen. Het weer bewolkt en nog wat buien in het zuiden. In de rest van het land komt de zon tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemold Bakelen op Omroep Peelrand. De dorpsraad van Beekendonk staat klaar om te helpen met initiatieven die de leefbaarheid in de buurt verbeteren. Of het nu gaat om vergroening, verfraaiing van de straat of een ander project, de dorpsraad denkt mee. Dit al sinds 2018 kun je specifieke aanvragen doen voor buurtverfraaiing. Bij een goed idee, maar twijfels over vergunningen, subsidiemogelijkheden of aanpak. En als men een initiatief heeft waarmee de leefbaarheid in Beekendonk verbeterd kan worden, of men heeft een idee voor de verfraaiing van de buurt of straat, dan komt men misschien in aanmerking voor een financiële bijdrage. Lefgroep Laarbeek biedt trainingen voor basisschoolkinderen van groep 4 tot en met 8 in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. Deze zijn voor kinderen die veel ruzie thuis of strijd tussen hun ouders ervaren. De lefgroep verzorgt maatwerk passend bij de groep en de kinderen met wisselende vormen. Thema's als emoties, goed voor jezelf zorgen en loyaliteit komen aan bod. Via creatieve werkvormen, samenspel en gesprekken leren kinderen hun emoties te verwerken en weerbaar te worden. Een intakegesprek met ouders is verplicht om de geschiktheid te bepalen. De training is op woensdag 28 oktober van 3 tot 4:30. Inwoners van Geemold Baken kunnen meedoen met het koopstromenonderzoek Noord-Brabant 2026. Waar doet men wekelijks de boodschappen of hoe waardeert men het actuele aanbod van winkels en horeca in de omgeving? Een waardevolle mening is van groot belang. Met de resultaten van dit onderzoek kunnen gemeenten en ondernemers intensief samenwerken aan aantrekkelijke winkelgebieden, levendige dorpscentra en goede voorzieningen. Vanaf nu kan men een bijdrage leveren via de speciale vragenlijst op de website van de gemeente Geemold Bakel. Onder alle deelnemers worden maar liefst 100 cadeaukaarten van €25 verloot. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemold Bakel, kijk op omroepbeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: deze week op Omroep Peelrand TV.
1: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
0: Bekijk het op tv, online en alle social media. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. In Duitsland gaan vandaag de stembussen open voor deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern en in Berlijn. De partij van bondskanselier Merz, de CDU, staat in de peilingen op een verlies. Na eerdere nederlagen tegen de extreemrechtse partij AfD staat de positie van de kanselier onder zware druk en hij zou mogelijk kunnen aftreden. In Berlijn lijkt de linkse partij Die Linke te kunnen winnen. De voorlopige uitslag wordt vannacht verwacht. Bij een droneaanval op Moskou zijn zeker 2 doden gevallen en is een olieraffinaderij geraakt. Er zouden volgens de Russische autoriteiten zo'n 250 drones uit de lucht zijn geschoten. De brokstukken kwamen neer in woonwijken. In een plaats in de buurt van Moskou moesten 400 mensen uit een appartementencomplex worden geëvacueerd vanwege een inslag van een drone. De 74-jarige man die deepfake seksvideo's publiceerde van bekende Nederlanders zal door het OM worden vervolgd, zo meldt het AD. Er zijn meer dan 20 aangiftes tegen de man uit Noord-Holland gedaan. Hij zit niet in hechtenis. De bejaarde man publiceerde zijn met AI in elkaar gezette video's op het platform Mr. Deepfakes. Tot zijn slachtoffers behoorden prinses Amalia en televisiepersoonlijkheden Helene Hendricks en Ellie Lust. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Voor zover bekend zijn er geen mensen in het pand aanwezig. Door de uitslaande vlammen komt veel rook vrij en omwonenden uit de verre omtrek worden geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. De brand in de bowlingbaan aan het Kalverdijkje brak om 3:45 vannacht uit. De brandweer is met groot materieel ter plaatse. Het weer bewolkt en nog wat buien in het zuiden. In de rest van het land komt de zon tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Het stroomnet in Gemert-Bakel is zo overbelast dat 4000 nieuw te bouwen woningen en enkele scholen op een wachtlijst staan. Dit legde de gemeente gebouwplannen stil. Netbeheerder Nexus meldde capaciteitsproblemen en de uitbreiding van het lokale netwerk is dan ook essentieel. Het college en burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel heeft op dinsdag 15 september jongstleden een belangrijke prioriteitenlijst voor woningbouw en onderwijshuisvesting vastgesteld. Deze lijst omvat projecten die zijn aangewild tussen 19 augustus en 2 september. Het gaat om plannen van inwoners en ondernemers voor de komende 10 jaar. In Aarderuksel is zaterdag de vrijwilligerspenning Laarbeek uitgereikt aan Henry van der Putten. Dat gebeurde tijdens de teerdag van het Onze Lieve Vrouwengilde. Henry van der Putten was onder andere schatbewaarder en eerste wapenmeester. Hij was verantwoordelijk voor het onderhouden van het waardevolle gildezilver, bewaarde de wapens en munitie en regelde de vergunningen. Hij maakte koningsvogels voor wedstrijden, eikenhouten lijsten, gedenkborden en een drieluik voor tentoonstelling waarmee het gilde meerdere prijzen won. Na 54 jaar neemt van der Putten afscheid als vrijwilliger van het gilde. Inwoners van Gemert-Bakel kunnen meedoen met het koopstromenonderzoek Noord-Brabant 2026. Waar doet men wekelijks de boodschappen of hoe waardeert men het actuele aanbod van winkels en horeca in de omgeving? Een waardevolle mening is van groot belang. Met de resultaten van dit onderzoek kunnen gemeenten en ondernemers intensief samenwerken aan aantrekkelijke winkelgebieden, levendige dorpscentra en goede voorzieningen. Vanaf nu kan men een bijdrage leveren via de speciale vragenlijst op de website van de gemeente Gemert-Bakel. Onder alle deelnemers worden maar liefst 100 cadeaukaarten van €25 verloot. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. OSR 920.
4: Van liefhebbers voor liefhebbers. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Goedemorgen zondag.
0: Mark Peters.

Jongens, en 1-0 met Goedemorgen Zondag. Ja, daar zijn we weer. En dit was Alicia Dixon en The Boys Does Nothing. Muziek van Niall Horan staat klaar. Slow Hands, ook Irma Franklin en Piece of My Heart, maar eerst Queen. Met een van de eerste echte hits die ze hadden, Killer Queen.

romantische soul liedje van Erma Franklin en Peace of My Heart hoorde hier bij OZR. En wat je zometeen ook gaat horen is, het lijkt wel Lingo met de titel Four Letter Word van Kim Wilde, maar dat is het niet. Ook Elton John in samenwerking met Britney Spears en Hold Me Close van mijn eerste Suzy Quattro. Het is If You Can Give Me Love hier bij Goedemorgen Zondag. Blijf erbij. Well,

heeft Elton John natuurlijk wel meer samenwerking achter zijn naam staan. En ja, dit was er natuurlijk ook eentje van. In samenwerking met Britney Spears was dit Hold Me Closer. Ja, zometeen Swing Out Sister met Am I The Same Girl. Nou, ik zou het niet weten. Ik zou zeggen, luister er gewoon naar. Maar eerst gaan we naar 1972, naar het album No Secrets. Want daar stond deze plaat van Carly Simon op. Dit is You're So Vain.

De Oerhollandse zanger Douwe Bob. Ja, dit nummer is trouwens opgenomen in Nashville. En toen ook uitgebracht als single. Dit was Note to Self. Muziek van Sheryl Crow, die komt eraan. Love is Free, maar eerst In Excess. Met The Devil Inside. Oei oei.

melodie. Dit was Fields and a Friend of Mine. Ja, zometeen na 9 uur zijn we terug met het tweede deel Goedemorgen Zondag. En dan gaan we onder andere de top 40 terug naar 1972. En nog veel meer heerlijke muziek. Dus blijf lekker bij je wouden zeg. Nu nog voor je Kygo Stay en The Beatles Yellow Submarine. Tot zo.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. De nieuwe prik tegen het RS-virus lijkt goed te werken. Er liggen dit jaar veel minder kinderen met het virus op de intensive care. Dat meldt het AD. Het RS-virus leidt bij volwassenen en oudere kinderen tot een verkoudheid, maar kan bij heel kleine kinderen ernstige problemen met de luchtwegen veroorzaken. De jeugdgezondheidszorg is deze week gestart met een nieuwe inentingsronde. De prik kent weinig bijwerkingen. In de Franse hoofdstad Parijs zijn twee Duitsers aangehouden nadat ze eigen nepkunstwerken hadden opgehangen in het Louvre. In de zaal waar ook de Mona Lisa hangt, maakten ze hun eigen schilderijen met plakband vast. Volgens de mannen ging het om een grap. Ze stonden zelf op de schilderijen afgebeeld. Er is lichte schade aan de muren ontstaan. In Duitsland gaan vandaag de stembussen open voor deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern en in Berlijn. De partij van bondskanselier Merz, de CDU, staat in de peilingen op een verlies. Na eerdere nederlagen tegen de extreemrechtse partij AfD staat de positie van de kanselier onder zware druk en hij zou mogelijk kunnen aftreden. In Berlijn lijkt de linkse partij Die Linke te kunnen winnen. De 74-jarige man die deepfake seksvideo's publiceerde van bekende Nederlanders zal door het OM worden vervolgd, zo meldt het AD. Er zijn meer dan 20 aangiftes tegen de man uit Noord-Holland gedaan. Hij zit niet in hechtenis. De bejaarde man publiceerde zijn met AI in elkaar gezette video's op het platform Mr. Deepfakes. Tot zijn slachtoffers behoorden prinses Amalia en televisiepersoonlijkheden Helene Hendricks en Ellie Lust. Het weer bewolkt en nog wat buien in het zuiden. In de rest van het land komt de zon tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. De gemeente Boekel heeft een volgordelijst gepubliceerd voor stroomaansluitingen. Projecten die zich eerder hebben aangemeld kunnen nu sneller een aanvraag indienen bij netbeheerder Nexus. De lijst is opgesteld volgens gemeentelijke beleidsregels en heeft als doel projecten met een stroomaansluiting te ondersteunen in hun ontwikkeling. Initiatiefnemers krijgen hierdoor meer duidelijkheid over hun positie en de behandeling van hun aanvraag. Wie het niet eens is met de lijst kan schriftelijk bezwaar maken bij de gemeente. De procedure hiervoor is terug te vinden via de officiële kanalen van de gemeente. Het stroomnet in Gemelt-Bakel is zo overbelast dat 4000 nieuw te bouwen woningen en enkele scholen op een wachtlijst staan. Dit legde de gemeente gebouwplannen stil. Netbeheerder Nexus meldde capaciteitsproblemen en de uitbreiding van het lokale netwerk is dan ook essentieel. Het college van burgemeester en wethouders van Gemelt-Bakel heeft op dinsdag 15 september jongstleden een belangrijke prioriteitenlijst voor woningbouw en onderwijshuisvesting vastgesteld. Deze lijst omvat projecten die zijn aangemeld tussen 19 augustus en 2 september. Het gaat om plannen van inwoners en ondernemers voor de komende 10 jaar. Inwoners van Gemelt-Bakel kunnen meedoen met het koopstromenonderzoek Noord-Brabant 2026. Waar doet men wekelijks de boodschappen of hoe waardeert men het actuele aanbod van winkels en horeca in de omgeving? Een waardevolle mening is van groot belang. Met de resultaten van dit onderzoek kunnen gemeenten en ondernemers intensief samenwerken aan aantrekkelijke winkelgebieden, levendige dorpscentra en goede voorzieningen. Vanaf nu kan men een bijdrage leveren via de speciale vragenlijst op de website van de gemeente Gemelt-Bakel. Onder alle deelnemers worden maar liefst 100 cadeaukaarten van €25 verloot. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemelt-Bakel kijk op omroepeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Goedemorgen zondag. Morgen.

90.0 met Goedemorgen Zondag en Ryan Shaw hoorde en Do The 45. Nou, we gaan niet naar 45, maar wel naar 1972 met de top 40. En deze keer is die van 16 september.

nummer 3 stond toen Exes and Someone. Op nummer 2, Demis Roussos My Reason. En dat was nou die nummer 1 op 16 september 1972. Nou, die was voor Anarchic System en Popcorn. En die komen ze alle drie achter elkaar.

instrumentale plaat op de nummer 1 positie van 16 september 1972 van de Nederlandse Top 40. Dit was Arctic System en Popcorn. Muziek van Dr. Ock komt eraan, Living in Another World. Maar eerst Bowser, dit is Magnetic.

origineel uit 1967 van de Engelse band The Attack. Maar scoorde dus geen hit ermee. Maar een paar dagen later kwam de versie van Jeff Beck en Jordi. En die kwam al in de hitlijsten. Deze plaat van High Ho Silver Lining. Muziek van Lenny Kravitz komt eraan. The Chamber, maar eerst Maroon 5 en Makes Me Wonder.

Ook deze Rag & Bowman heeft goede platen zoals deze Crossfire hier bij OZR. En zometeen gaan we op de Hollandse tour met Hans de Boy. Annabel, wie kent hem niet? Maar eerst gaan we naar 1999. En ja, deze plaat stond maar 3 weken in de Nederlandse top 40. Waarvan de hoogste positie nummer 34 was. Maar we draaien hem lekker mee. Dit is Extreme en Love Song.

Breaker Band en A Walk in the Park hier bij Ozer. En zometeen na 10 uur het Goedemorgen Zondag verder. Natuurlijk met onze enige echte Hans van Erp. Veel plezier nou daarmee. Ik heb nog muziek voor je van Gavin James en Nervous. En ook Black Slate met Amigo. Fijne zondag en tot de volgende keer. Houd

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. De nieuwe prik tegen het RS-virus lijkt goed te werken. Er liggen dit jaar veel minder kinderen met het virus op de intensive care. Dat meldt het AD. Het RS-virus leidt bij volwassenen en oudere kinderen tot een verkoudheid, maar kan bij heel kleine kinderen ernstige problemen met de luchtwegen veroorzaken. De jeugdgezondheidszorg is deze week gestart met een nieuwe inentingsronde. De prik kent weinig bijwerkingen. De baas van de Amerikaanse Raad van Modeontwerpen, Stephen Kolb, heeft zijn ontslag ingediend na ophef over zijn gedrag tijdens de New York Fashion Week, waar hij dierenrechtenactivisten fysiek belette om te demonstreren. Ze wilden aandacht vragen voor de mishandeling van schapen in de wolindustrie. Op een video op nu.nl is te zien dat Kolb een demonstrant wegduwde en een tweede tegen de grond werkte. De pianist Bibi Suryadi heeft gisteravond een concert in Tilburg vroegtijdig moeten staken vanwege een technisch defect met het klimaatsysteem. Hij kon vanwege de te hoge temperatuur en luchtvochtigheid niet goed optreden. Op Instagram schrijft de muzikus dat hij het erg jammer vindt voor het publiek dat voor het optreden naar Tilburg was afgereisd. Het concert wordt naar een andere datum verplaatst. En in Engeland worden detectiescanners rond verkeerslichten vernield door complotdenkers die geloven dat die sensoren massavernietigingswapens zijn die hartaanvallen en hersentumoren kunnen veroorzaken. De autoriteiten waarschuwen voor problemen met de verkeersveiligheid. De technologie monitort immers hoeveel verkeer er passeert om de lichten beter te laten werken, zo bericht de Volkskrant. Het weer bewolkt en nog wat buien in het zuiden. In de rest van het land komt de zon tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemert Baken op Omroep Peelrand. De gemeente Boekel heeft een volgordelijst gepubliceerd voor stroomaansluitingen. Projecten die zich eerder hebben aangemeld kunnen nu sneller een aanvraag indienen bij netbeheerder Nexus. De lijst is opgesteld volgens gemeentelijke beleidsregels en heeft als doel projecten met een stroomaansluiting te ondersteunen in hun ontwikkeling. Initiatiefnemers krijgen hierdoor meer duidelijkheid over hun positie en de behandeling van hun aanvraag. Wie het niet eens is met de lijst kan schriftelijk bezwaar maken bij de gemeente. De procedure hiervoor is terug te vinden via de officiële kanalen van de gemeente. Inwoners van Gemert Baken kunnen meedoen met het koopstromenonderzoek Noord-Brabant 2026. Waar doet men wekelijks de boodschappen of hoe waardeert men het actuele aanbod van winkels en horeca in de omgeving? Een waardevolle mening is van groot belang. Met de resultaten van dit onderzoek kunnen gemeenten en ondernemers intensief samenwerken aan aantrekkelijke winkelgebieden, levendige dorpscentra en goede voorzieningen. Vanaf nu kan men een bijdrage leveren via de speciale vragenlijst op de website van de gemeente Gemert Bakel. Onder alle deelnemers worden maar liefst 100 cadeaukaarten van €25 verloot. In Haarlem-Rukstel is zaterdag de vrijwilligerspenning Laabeek uitgereikt aan Henry van der Putten. Dat gebeurde tijdens de teerdag van het Onze Lieve Vrouwengilde. Henry van der Putten was onder andere schatbewaarder en eerste wapenmeester. Hij was verantwoordelijk voor het onderhouden van het waardevolle gildezilver, bewaarde de wapens en munitie en regelde de vergunningen. Hij maakte koningsvogels voor wedstrijden, eikenhouten lijsten, gedenkborden en een drieluik voor tentoonstelling waarmee het gilde meerdere prijzen won. Na 54 jaar neemt van der Putten afscheid als vrijwilliger van het gilde. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemert Baken, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: nieuw uur.
1: OSR 920. Goedemorgen zondag.
0: Hans van Erp.
1: Vinyl Studio 45. Vinyl Studio 45. I love it.

Stumbling In. We kennen natuurlijk die mooie nieuwe top 40 hit van onlangs nog. Mooie nieuwe versie, gedaan door weet ik veel wie dat weer was. Want ik ben een beetje van de oude stempel nog. Dit waren Suzy Quattro en Chris Norman. 1978. En even daarvoor hadden zij beide een tournee in Duitsland. En zij bezochten elkaars concert. En kwamen in gesprek. En kwamen ook tot het idee om samen eens iets te gaan doen. En dat resulteerde dus in deze mooie top 40 hits in 1978 van Stumbling In. Vraten welkom. Dit is Goedemorgen Zondag. Een regenachtige zondag hebben we. Dat weten we inmiddels als we buiten kijken. Ik dank nog even Mark voor zijn eerste twee uurtjes van Goedemorgen Zondag. En wij gaan heerlijk ouderwets vinyl draaien. Dit is er eentje van Olette Adams. En dat heet The Rhythm of Life.

The House of the Rising Sun. Het is ontelbaar hoe vaak deze plaat uitgebracht is en in welke versies dan ook. Allemaal even leuk, want elke zichzelf respecterende artiest die wil toch wel heel graag dit nummer op zijn repertoire bestaan. En als het dan ook nog even enigszins kan, natuurlijk ook nog een keer op het mooie ouderwetse zwarte vinyl. Bangladesh, dat is er eentje van George Harrison. Bye.

Free the People. Lekker terug in de tijd hier op OSR 920 op de zondagochtend. Het was Delaney en Bonnie and Friends. En een van die vrienden, dat was Eric Clapton. Die speelde regelmatig met dit duo mee. Heerlijke plaat is dat altijd geweest. En daarvoor dus Bangladesh van George Harrison. De zondagochtend bij OSR 920 staat in het teken van het ouderwetse vinyl. En dan halen wij de gekste platen ooit voor de dag. En dan draaien we eigenlijk het liefst de origineeltjes. En die komen vandaag ook allemaal voorbij. En dit is zo'n heerlijke uit 1961. In de jaren 70 kwam er een versie uit van Promises. En er zijn nog andere artiesten geweest die dit mooie plaatje hebben gecoverd. Dan heb ik het over Baby It's You. Maar dit is het origineeltje. Uit 1961. 61, ja. The Shy.

ja, dit is puur voor de gezelligheid op deze regenachtige zondagochtend. Dus ja, maak er maar een feestje van, hè. Party, party. G-Race was dat met Dr. Rhythm. En dan hebben we hier een meneer die het ontzettend goed doet op het witte doek, maar ook op de zwarte plaats. Don Johnson.

Zo'n eendags vliegje, Nederlandse band is dit. Diesel, wanneer was dat? 1979 ergens. Heerlijke plaat toch wel hoor. Going Back to China. En daarvoor dat mooie werkje van Don Johnson. And Tell It Like It Is. Ja, een beetje zingen kan hij dus ook wel. We gaan een albumtrack draaien. En dat is er eentje die best wel wat meegemaakt heeft. En dat kun je dan duidelijk horen ook nog. Hè. Van het album Songs in the Key of Life, Stevie Wonder. Dit is S.

The Jungle Brothers en What You Waiting For. Het kan van alles zijn natuurlijk, hè. In 1990 was dat afkomstig. Draai ik eigenlijk niet zo heel veel zoiets, maar deze die vond ik wel leuk, hè. Zeker. Goed, ik werd er eventjes met de neus op de feiten gedrukt zojuist. Ik kreeg een appje van een van de medewerkers van OSR 920 vandaag. En het is OSR 920. En als je dan goed kijkt, dan komen we op onze verjaardagsdatum eigenlijk uit. Want wij bestaan vandaag 6 jaar. In september, 20 september in 2020 was het dat wij begonnen met OSR 920. Dus we mogen ons zelf wel een beetje feliciteren, want we zijn er still standing. En hoe, dat weet u inmiddels, want we zijn op vele stations te horen en in vele huiskamers en op vele radio's uiteraard van alles. Nou, ik wens onze medewerkers allemaal van harte gefeliciteerd, proficiat. Hè? En we maken er gewoon een feestje van, hè. Ondanks de regen, hè. En dan draaien we de lekkerste platen van de leer hier op de zondag. Dit is Mink de Vil en de Spanish Stroll.

The Scene. Ja, de band bestaat inmiddels niet meer. Dus ja, we genieten nog altijd van die leuke platen die zij gemaakt hebben. En dat hebben ze zeker gedaan. En dit was er eentje van. Zuster. We gaan wat Franstalig doen. En dan gaan we richting het tijd zijn van 11 uur op deze zondagochtend. En dat is er eentje van Alain Barrière. Barrière, jazeker. Tout en voir, we kennen het ook van If You Go van Barry en Eileen. En volgens mij is er ook nog een Nederlandse versie van. Maar goed, laten we eerst maar even gewoon de Franstalige wegwerken. En zo dadelijk na 11 uur, dan zijn we er weer. Met leuke oude hits van wel eer.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Noord-Korea heeft weer een raket afgevuurd, dat melden autoriteiten in Japan en Zuid-Korea. Het projectiel zou al zijn neergekomen. Er zijn geen berichten over de locatie of mogelijke schade. Een paar weken geleden vuurde het communistische regime ook al meerdere raketten af in de richting van de zee. Volgens de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un was dat een schietoefening. Bij een duikongeluk in het Oostenrijkse Attermeer is vrijdag een 57-jarige Nederlandse man om het leven gekomen. Hij was met twee vrienden, alle ervaren duikers, van plan om naar een diepte van 100 meter af te dalen. Maar hij kreeg op 80 meter diepte problemen. Hij steeg daarna in paniek te snel naar de oppervlakte. Reanimatiepogingen aan de oever konden de man niet redden. De Atterzee staat bekend als een moeilijk duikgebied. Er gebeuren regelmatig ongelukken. In Tanzania zijn 10 dode, mogelijk vergiftigde leeuwen gevonden. De dieren zijn aangetroffen in het natuurreservaat rond de Ngorongoro-krater. In het gebied zijn al langer spanningen tussen de autoriteiten en de inheemse Maasai-bevolking. Die zeggen dat ze zogenaamd vanwege natuurbescherming van hun land worden verjaagd. Dat meldt het AD. Eerder dit jaar werden in het grensgebied met Kenia vermoedelijk meerdere olifanten vergiftigd met bestrijdingsmiddelen. En in Engeland worden detectiescanners rond verkeerslichten vernield door complotdenkers die geloven dat die sensoren massavernietigingswapens zijn die hartaanvallen en hersentumoren kunnen veroorzaken. De autoriteiten waarschuwen voor problemen met de verkeersveiligheid. De technologie monitort immers hoeveel verkeer er passeert om de lichten beter te laten werken, zo bericht de Volkskrant. Het weer wisselend bewolkt met in het oosten nog een enkele bui. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. De gemeente Boekel heeft een volgordelijst gepubliceerd voor stroomaansluitingen. Projecten die zich eerder hebben aangemeld kunnen nu sneller een aanvraag indienen bij netbeheerder Nexus. De lijst is opgesteld volgens gemeentelijke beleidsregels en heeft als doel projecten met een stroomaansluiting te ondersteunen in hun ontwikkeling. Initiatiefnemers krijgen hierdoor meer duidelijkheid over hun positie en de behandeling van hun aanvraag. Wie het niet eens is met de lijst kan schriftelijk bezwaar maken bij de gemeente. De procedure hiervoor is terug te vinden via de officiële kanalen van de gemeente. De dorpsraad van Beek en Donk staat klaar om te helpen met initiatieven die de leefbaarheid in de buurt verbeteren. Of het nu gaat om vergroening, verfraaiing van de straat of een ander project, de dorpsraad denkt mee. Dit al sinds 2018 kun je specifieke aanvragen doen voor buurtverfraaiing. Bij een goed idee, maar twijfels over vergunningen, subsidiemogelijkheden of aanpak. En als men een initiatief heeft waarmee de leefbaarheid in Beek en Donk verbeterd kan worden, of men heeft een idee voor de verfraaiing van de buurt of straat, dan komt men misschien in aanmerking voor een financiële bijdrage. Inwoners van de Gemelt Baken kunnen meedoen met het koopstromenonderzoek Noord-Brabant 2026. Waar doet men wekelijks de boodschappen of hoe waardeert men het actuele aanbod van winkels en horeca in de omgeving? Een waardevolle mening is van groot belang. Met de resultaten van dit onderzoek kunnen gemeenten en ondernemers intensief samenwerken aan aantrekkelijke winkelgebieden, levendige dorpscentra en goede voorzieningen. Vanaf nu kan men een bijdrage leveren via de speciale vragenlijst op de website van de gemeente Gemelt Bakel. Onder alle deelnemers worden maar liefst 100 cadeaukaarten van €25 verloot. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
1: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Goedemorgen zondag. Hans van Erp. Vinyl Studio 45.

blijft gewoon altijd genieten. The Unchained Melody. The Righteous Brothers. Volgens mij zong hij het gewoon helemaal in zijn eentje. Goed, van harte welkom. Laatste gedeelte van Goedemorgen Zondag. Hier op OZR 920 op onze verjaardag. Nogmaals, van harte gefeliciteerd jongens allemaal. Wij gaan vandaag ook even terugblikken in het verleden op deze dag. Want we hebben nog een obscuur verhaal. Over een band. Of wat vandaag gebeurde. Dus dat ga ik allemaal nog vertellen straks. We gaan ook nog de sterfdag herdenken van een andere grootheid. In 1973 kwam hij om het leven tijdens een vliegtuigongeluk. Die hoor je allemaal straks. Maar eerst de Simple Minds. And all the things she said.

Ja, als het dan een beetje regent buiten. Naar binnen zal dat niet veel gebeuren, denk ik. Hè? Of je moet onder de douche staan. De regendouche. Dat wil niet zeggen dat het niet gezellig hoeft te zijn. Want je kunt gewoon gezellig even mee zingen of mee dansen. Het mag allemaal. Om de dag lekker door te komen. En te genieten van alle gezelligheid die het leven toch nog kan bieden, uiteraard. Hè? Sheila B. Devotion en Singing in the Rain. En hoe zij dat uitspreekt en hoe dat ze dat zingt, dat zingetje, dat rain. Vind het wel een beetje charmant, natuurlijk. Wat ook charmant is dat wij vandaag jarig zijn. En dan moet ik natuurlijk onze hele crew feliciteren.

We zullen het nog vele malen horen vandaag, hoor. Het feit dat Oor zegt 9-2-0 vandaag, lekkere jarig is. Cliff Richard met Congratulations. Goed, terug naar de orde van de dag. En dat is het draaien van mooie ouderwetse platen, ouderwets vinyl. En natuurlijk wat origineel werk, als het enigszins kan, kan, uiteraard. Goed, in de jaren 70 hadden we een leuk hitje van Ocean. Put your hand in the hand of the man who... Ja, met Galilee nog zoiets. Maar het origineeltje, dat is al van een aantal jaren eerder, in het begin van de jaren 70. En dat werd gedaan door Anne Murray. Dit is het enige echte originele werk van Put Your Hands in the Hand.

We blijven ze draaien, de hits van Elvis, jaar in, jaar uit. En dan is het echt wel moeilijk om te kiezen hoor, want er zijn er zoveel gemaakt. Hè. Ach, wat lekker. In de ghetto dan nog maar een keertje hier op de zondagochtend bij Jozef 920. In 1977 kwam een Janet in de tippera, of in de top 40 terecht met Porqué te va. Zij nam het al op in 1974 en dat was allemaal voor een hele mooie film. Chanson du film Cria Cuervo. En dat is dit liedje.

blijft dit toch een plaats, zeg. Het album The Kick Inside van Kate Bush. Ik wou eigenlijk James and the Cold Gun draaien. Maar ik dacht van ja, The Wuthering Heights. Haar klassieker. Het is al zo lang geleden dat ik die gedraaid heb, dus vandaag. Goed, ja, we gaan nog even over het weer hebben. Vanmiddag trekt de bewolking geleidelijk zuidwaarts weg en komt de zon af en toe tevoorschijn. Dat is allemaal goed nieuws. Het wordt 19 graden bij een matige westenwind. Dat dus vandaag allemaal. We gaan naar The Albatross en zo dadelijk hoor je Jim Croce.

pass me by. Jim Croce. Wij zitten momenteel in de gedenkhoek. In 1973 zat hij in een vliegtuig dat neerstortte. Hij kwam te overlijden natuurlijk. En hij werd amper 30 jaar. En vandaag deze mooie plaat, I Got A Name. En die vergeten we nooit meer. Jim Croce. En we hebben nog een verhaal meer. En dat is een beetje een obscuur verhaal over een overlijden van iemand. Want op 20 september 1973, nou ik moet eigenlijk zeggen 19 september, overleed namelijk Graham Parson. En op 20 september 1973 gebeurde er iets bijzonders. Iets obscuurs. Het lichaam van Graham Parson, namelijk de gitarist van The Byrds, wordt gestolen en naar het Joshua Tree National Park gebracht. Waar het in brand wordt gestoken. En Parsons was de dag ervoor dus overleden na een bezoek aan Joshua Tree, toen hij een overdosis alcohol en morfine had genomen. Zijn lichaam bevindt zich op dat moment op Los Angeles International Airport en zou naar zijn familie in New Orleans worden gevlogen. Maar zijn vrienden Phil Kaufman en Michael Martin hebben andere plannen. Ze verschijnen op de luchthaven in Kaufmans lijkwagen. Dat is zijn normale auto waar hij dagelijks mee rijdt. En zij eisen het lichaam op en ondertekenen de vrijgave formulieren als Jeremy Nobody. Ze rijden naar Joshua Tree, zo'n 200 mijl verderop, en stoppen onderweg bij een bar waar ze een toast uitbrengen op Parsons. En aangekomen bij de bezienswaardigheid Cap Rock in het park, laden ze de kist van Parsons uit, overgieten die met benzine en steken hem in brand. Cap Rock heeft een bijzondere betekenis gekregen, omdat Parsons daar ooit samen met Keith Richards een avond doorbracht, terwijl ze peyote gebruikten. En dat is een of andere drug natuurlijk. En de volgende dag vinden de autoriteiten het lichaam. En Kaufman en Martin worden later gearresteerd en krijgen een boete en een voorwaardelijke straf. Kaufman beweert dat Parsons zelf om de begrafenis in de woestijn had gevraagd en dat hij slechts zijn wensen uitvoerde. Ja, het verhaal van Graham Parsons, hoe hij aan zijn einde kwam. En natuurlijk moeten wij er iets van draaien, van The Byrds. Hij maakte een paar jaar deel uit vanaf 1968 bij The Byrds. En dit was een van die hits die hij toen de tijd had. En de vraag is natuurlijk, so, do you wanna be a rock and roll star?

Feeling Alright. De jaren 60 muziek hier op OSN 920. Dit is eigenlijk een nummer van Dave Mason, hè? Van Traffic. Die had het als eerste en ze hadden het geschreven. Maar als Joe Cocker aan een liedje begint, dan maakt hij elk liedje hartstikke leuk. Zelfs dit Feeling Alright. Zo, het wordt tijd dat we iets gaan doen uit de jaren 80. Deze is afkomstig uit 1988 dan. UB40. And where did I go wrong?

Goedemorgen. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.

0: Ricky Nelson and the Garden Party.
1: And it's all right now.
0: En het is zeker goed.
1: Learn my lesson.
0: Hij heeft zijn lesje geleerd. Dat bleek ook wel uit het liedje. Je kan het niet iedereen naar je zin maken. Daar gaat het liedje over. The Garden Party. Hij had een concert en hij speelde op een gegeven moment wat nieuwe nummers. En het publiek die vond dat helemaal niet leuk. En die werden een beetje boos. En naar aanleiding van die gebeurtenis heeft hij dit nummer geschreven. The Garden Party. Dus Ricky Nelson en The Garden Party. Op OZN 920. We gaan naar het einde van deze aflevering. Dat betekent dat zo dadelijk na 12 uur het zondagmiddagcafé gezellig open gaat. En als vanouds altijd om 12 uur. Berend Koenders tot 2 uur. En vandaag hebben wij om 2 uur Henk van Valen en Peter Boer. Zij bemannen het zondagcafé, zondagmiddagcafé hier op OSR 920. Terwijl we onze verjaardag vieren, uiteraard. Ik draai nog geen plaatje. En dat is wel een hele toepasselijke. If You Leave Me Now van Chicago. Geniet nog van deze zondag. En graag tot volgende week. Doei!

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Afgelopen nacht heeft Oekraïne een droneaanval op de regio Moskou uitgevoerd. Het zou gaan om de tot nu toe grootste Oekraïnse droneaanval op deze regio, meldt persbureau Reuters. Een deel van een olieraffinaderij is verwoest. De Oekraïnse president Zelensky bevestigt dat de olieraffinaderij geraakt is. Op sociale media bedankt hij de Oekraïnse strijdkrachten voor hun inzet. De raffinaderij in Moskou was al vaker doelwit en volgens Zelensky wordt hier voor miljarden dollars olie geproduceerd, waardoor de Russische oorlogsmachine overeind blijft. In Leeuwarden is in bowlingcentrum De Grote Keizer een grote brand uitgebroken. Er is veel rook vrijgekomen en daarom is er een NL-alert verstuurd. De brand brak om 4:15 vanmorgen uit. Een woordvoerder van de brandweer meldt dat het om een grote uitslaande brand gaat. Er zijn daarom veel brandweerploegen ter plaatse. Bij het betrokken gebouw staat een hijskraan waarmee een deel gesloopt kan worden, zodat de brandweer naar binnen kan om te kijken of de brand onder controle is. In Japan heeft keizer Naruhito de 20e editie van de Aziatische Spelen geopend. Op de tribune zat naast de keizer keizerin Masako, kroonprins Akishino en zijn vrouw prinses Kiko. De gebeurtenis duurt in totaal 16 dagen. Ruim 15.000 sporters uit 45 landen en regio's doen mee aan de 43 onderdelen. Uit Japan komt de grootste equipe met 933 atleten. Het is de derde keer dat Japan de Aziatische Spelen organiseert. Noord-Korea heeft weer een raket afgevuurd, dat melden autoriteiten in Japan en Zuid-Korea. Het projectiel zou al zijn neergekomen, er zijn geen berichten over de locatie of mogelijke schade. Een paar weken geleden vuurde het communistische regime ook al meerdere raketten af in de richting van de zee. Volgens Noord-Korea was dat een schietoefening. Het weer, kans op wat regen in het zuidoosten, oosten en noorden. Elders een mix van wolken en zon. Bij een matige west- tot noordwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakelen op Omroep Peelrand. Het stroomnet in Gemert-Bakelen is zo overbelast dat 4000 nieuw te bouwen woningen en enkele scholen op een wachtlijst staan. Dit legde de gemeente gebouwplannen stil. Netbeheerder Nexus meldde capaciteitsproblemen en de uitbreiding van het lokale netwerk is dan ook essentieel. Het college en burgemeester en wethouders van Gemert-Bakelen heeft op dinsdag 15 september jongstleden een belangrijke prioriteitenlijst voor woningbouw en onderwijshuisvesting vastgesteld. Deze lijst omvat projecten die zijn aangewild tussen 19 augustus en 2 september. Het gaat om plannen van inwoners en ondernemers voor de komende 10 jaar. De dorpsraad van Beek en Donk staat klaar om te helpen met initiatieven die de leefbaarheid in de buurt verbeteren. Of het nu gaat om vergroening, verfraaiing van de straat of een ander project, de dorpsraad denkt mee. Dit al sinds 2018 kun je specifieke aanvragen doen voor buurtverfraaiing. Bij een goed idee, maar twijfels over vergunningen, subsidiemogelijkheden of aanpak. En als men een initiatief heeft waarmee de leefbaarheid in Beek en Donk verbeterd kan worden, of men heeft een idee voor de verfraaiing van de buurt of straat, dan komt men misschien in aanmerking voor een financiële bijdrage. Inwoners van Gemert-Bakelen kunnen meedoen met het koopstromenonderzoek Noord-Brabant 2026. Waar doet men wekelijks de boodschappen of hoe waardeert men het actuele aanbod van winkels en horeca in de omgeving? Een waardevolle mening is van groot belang. Met de resultaten van dit onderzoek kunnen gemeenten en ondernemers intensief samenwerken aan aantrekkelijke winkelgebieden, levendige dorpscentra en goede voorzieningen. Vanaf nu kan men een bijdrage leveren via de speciale vragenlijst op de website van de gemeente Gemert-Bakelen. Onder alle deelnemers worden maar liefst 100 cadeaukaarten van €25 verloot. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakelen, kijk op omroepeelrand.nl.
2: OSR 920, regiobreek.
5: Wat je ook doet, of waar je ook gaat. Neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
6: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. Zondagmiddagcafé.
8: Gerard Koenders.
2: 445.

Het is een goede vraag, waar was jij toen de lichten uitgingen in New York City? De trams die bedachten daar een reden te zien om een liedje van te maken destijds in de jaren 70. OSR 920, de muziek tot aan 6 uur, alleen vanaf Vinyl.

zo vaak brekende, laten we zeggen, muziek van de Scandinavische landen, niet in Nederland. Maar in dit geval was het anders. De heren kwamen uit Noorwegen, ze heten AHA en ze waren destijds met z'n drieën.

ging hij solo, deze meneer. Van Morrison. En een van zijn eerste, laten we zeggen, dikke stukken was er van deze. De Wilde Nacht, oftewel The Wild Night. En dan nu, Paul Simon.

Muziek van de Mavericks van het album, de LP kunnen we wel stellen, Trampolina. En dan nu, Elvis Presley. Hier is Don't Be Cruel.

Sowieso niet alleen die mooie klanken bijvoorbeeld van Dusty Springfield met You Don't Have To Say I Love You. Ook de Nederlandstalige platen vergeten niet. Boudewijn de Groot.

Hoeveel platen heeft deze goede man niet gemaakt en op haar in de hitlijst? Deze stond niet in de hitlijst, maar die stond wel op de His Greatest Hits. Met het de tweede titel van het album Photograph and Memories meegekregen. Wie hadden we hier op het apparaat zitten? Dat was Jim Crow.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De politie laat weten dat de 24 personen die gisteren op het Haagse Malieveld bij de rellen werden opgepakt, op vrije voeten zijn. Het grootste deel werd gisteren al vrijgelaten. Er wordt niets bekendgemaakt over de identiteit van de verdachten. De personen die werden aangehouden worden verdacht van verboden wapenbezit, waaronder steekwapens en boksbeugels en het negeren van het noodbevel. Volgens ANP-verslaggevers waren er ook minderjarigen onder de verdachten. Afgelopen nacht heeft Oekraïne een droneaanval op de regio Moskou uitgevoerd. Het zou gaan om de tot nu toe grootste Oekraïnse droneaanval op deze regio, meldt persbureau Reuters. Een deel van een olieraffinaderij is verwoest. De Oekraïnse president Zelensky bevestigt dat de olieraffinaderij geraakt is. Op sociale media bedankt hij de Oekraïnse strijdkrachten voor hun inzet. De raffinaderij in Moskou was al vaker doelwit en volgens Zelensky wordt hier voor miljarden dollars olie geproduceerd, waardoor de Russische oorlogsmachine overeind blijft. De broer van de in 1997 overleden prinses Diana, Charles Spencer, zegt in een interview met de BBC dat prins Harry en zijn vrouw Meghan in de media net zo worden behandeld als hun zus vroeger. Diana overleed na een auto-ongeluk in Parijs nadat de paparazzi haar en haar vriend Dodi El-Fayed op de hielen zaten. Spencer vindt dat de roddelpers erg hard kan zijn en hij denkt dat het echt de plicht van mensen zou zijn om een voorbeeld aan Diana te nemen. De broer van Diana heeft een boek geschreven over zijn zus, Swan Song, Diana My Sister, dat deze week verschijnt. Na ruim 50 jaar zal Paul Hane stoppen met de Nederlandse stem van Bert uit Sesamstraat. Dat heeft de acteur vanmorgen bekendgemaakt. De 80-jarige Hane zegt dat de reden om te stoppen het overlijden van collega Wim T. Schippers is. Schippers sprak de stem van Ernie in en overleed in juni dit jaar op 83-jarige leeftijd. Hane zegt dat er na 50 jaar een nieuwe Ernie komt, maar dat is niet mijn Ernie. Het weer, kans op wat regen in het zuidoosten, oosten en noorden. Elders een mix van wolken en zon. Bij een matige west- tot noordwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt-Bakelen op Omroep Peelrand. Het stroomnet in Gemelt-Bakelen is zo overbelast dat 4000 nieuw te bouwen woningen en enkele scholen op een wachtlijst staan. Dit legde de gemeente gebouwplannen stil. Netbeheerder Nexus meldt een capaciteitsprobleem en de uitbreiding van het lokale netwerk is dan ook essentieel. Het college van burgemeester en wethouders van Gemelt-Bakelen heeft op dinsdag 15 september jongstleden een belangrijke prioriteitenlijst voor woningbouw en onderwijshuisvesting vastgesteld. Deze lijst omvat projecten die zijn aangemeld tussen 19 augustus en 2 september. Het gaat om plannen van inwoners en ondernemers voor de komende 10 jaar. In Aarderuksel is zaterdag de vrijwilligerspenning Laabeek uitgereikt aan Henry van der Putten. Dat gebeurde tijdens de teerdag van het Onze Lieve Vrouwengilde. Henry van der Putten was onder andere schatbewaarder en eerste wapenmeester. Hij was verantwoordelijk voor het onderhouden van het waardevolle gildezilver, bewaarde de wapens en munitie en regelde de vergunningen. Hij maakte koningsvogels voor wedstrijden, eikenhouten lijsten, gedenkborden en een drieluik voor tentoonstelling waarmee het gilde meerdere prijzen won. Na 54 jaar neemt Van der Putten afscheid als vrijwilliger van het gilde. De gemeente Boekel heeft een volgordelijst gepubliceerd voor stroomaansluitingen. Projecten die zich eerder hebben aangemeld kunnen nu sneller een aanvraag indienen bij netbeheerder Nexus. De lijst is opgesteld volgens gemeentelijke beleidsregels en heeft als doel projecten met een stroomaansluiting te ondersteunen in hun ontwikkeling. Initiatiefnemers krijgen hierdoor meer duidelijkheid over hun positie en de behandeling van hun aanvraag. Wie het niet eens is met de lijst kan schriftelijk bezwaar maken bij de gemeente. De procedure hiervoor is terug te vinden via de officiële kanalen van de gemeente. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt-Bakelen kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

Zij zetten destijds wel een stempel op de popmuziek in de jaren 70. En dan heb ik het over Steely Dan. Uit december 1972. Met 6 man stonden ze op het podium. En in dit geval zongen ze Do It Again. Kenny Rogers. Hier is het verhaal van Lucille.

If I Had One Chance, You Blew It. Het werkje wat terug te vinden is op Pilgrim. Eric Clapton. Double LP met, laten we zeggen, elke kant 3 tracks. En als je dan even optelt en legt er een cd'tje bij, dan weet je dat ze er niet allemaal op staan. En dat is nou wel jammer. Nummer 3 was mooi geweest. Maar goed, hier is John Parr. Het verhaal van St. Elmo's Fire.

Josh Baker scoorde heel veel hits solo, maar ook nog met de band. Als je ze op zijn rij zet, was dit de meest bekende en die hoor je ze nu en dan nog. The Little Green Bag. En dan nu. Eentje die langzaam op toeren komt. Steelersville.

0: zoals zoveel artiesten doen. Ook Emmylou Harris doet dat. Het zingen van liedjes die van iemand anders zijn. Geschreven door Buck Owens. En die heeft het zelf ook nog eens ooit op een plaat gezet. Together Again. En dan nu. ZZ Top. Ze waren met de drieën. Toen waren ze met z'n tweeën. En nu nog maar één. Maar goed, ze hebben twee goede vervangers erbij. Ze gaan door.
1: Your life takes its time, but the check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

jongens van Vitesse die waren goed voor, laten we zeggen, een paar hitsuccessen in het begin van de jaren 80. Ze waren met z'n vieren. En ze zongen in dit geval, zo op deze zondagmiddag, Good Looking. De vinyl, tot aan 6 uur.

Als je goed luistert, dan hoor je een hele hoop artiesten hier mee zingen. Dat waren de Philadelphia Internationals All-Star. Ja, destijds Motown label, maar je had ook de Philadelphia. En ja, dus er hingen allemaal artiesten aan vast. Nou ja, wie waren er dan? Lou Rawls, Billy Paul, Ossie Bell, Teddy Pendergrass, de OJ's en D.D. Sharp, Gamble. En het nummer was getiteld Let's Clean Up the Ghetto. En deze meneer, die kan het alleen. Tom Jones. Hij, waar heeft hij het over? Hoogstwaarschijnlijk over zijn machine om te gaan maaien. Het groene gras van thuis.

is een beetje een startstuk van dit uur. Je hoort nog op de valreep deze Fleetwood Mac en You Make Love and Fun. Wat hebben we nog? In ieder geval deze nog. Een track van een album van Bad Heart, haar laatste verschijning.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Het onderzoeksteam dat de gewelddadige aanval op de boerderij van drugshandelaar Jan G. in Overasselt onderzoekt, heeft de 2 personen kunnen identificeren die de 51-jarige beveiliger hebben doodgeschoten. Dat meldt de Telegraaf. De 2 zitten vast en maken deel uit van de groep van 32 verdachten. Ze konden geïdentificeerd worden met behulp van camerabeelden, forensisch bewijs en getuigenverklaringen. 3 Franse verdachten hebben verklaard dat zij de opdracht hadden gekregen om iedereen in de boerderij van Jan G. te vermoorden, ook eventueel aanwezige kinderen. Een 74-jarige man uit Noord-Holland wordt door het Openbaar Ministerie vervolgd voor het maken van deepfake porno van verschillende bekende Nederlandse vrouwen. Vorig jaar kwam de man in beeld en na een jaar onderzoek is besloten een rechtszaak tegen hem aan te spannen. De zaak kwam in het voorjaar van 2024 aan het rollen, toen verschillende vrouwen uit de politiek, sport, leden van het Koninklijk Huis en presentatoren in misleidende video's opdoken. De Belgische minister Vanessa Mats kan de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York niet bijwonen, omdat ze een speciale zuurstoffles die zij om medische redenen nodig heeft, niet het vliegtuig mee mocht innemen. De minister leidt aan clusterhoofdpijn en de medische zuurstof helpt haar tegen de heftige hoofdpijn. Vanaf dinsdag vindt in New York de algemene vergadering plaats. Premier Rob Jetten zal de vergadering komende donderdag toespreken. De politie laat weten dat de 24 personen die gisteren op het Haagse Malieveld bij de rellen werden opgepakt, op vrije voeten zijn. Het grootste deel werd gisteren al vrijgelaten. Er wordt niets bekendgemaakt over de identiteit van de verdachten. De personen die werden aangehouden worden verdacht van verboden wapenbezit, waaronder steekwapens en boksbeugels en het negeren van het noodbevel. Volgens ANP-verslaggevers waren er ook minderjarigen onder de verdachten. Het weer. Kans op wat regen in het zuidoosten, oosten en noorden. Elders een mix van wolken en zon. Bij een matige west- tot noordwestenwind is het 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Subertine van de Pichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel.
3: De Dorpsraad van Beek en Donk staat klaar om te helpen met initiatieven die de leefbaarheid in de buurt verbeteren. Of het nu gaat om vergroening, verfraaiing van de straat of een ander project, de Dorpsraad denkt mee. Dit al sinds 2018 kun je specifieke aanvragen doen voor buurtverfraaiing. Bij een goed idee, maar twijfels over vergunningen, subsidiemogelijkheden of aanpak. En als men een initiatief heeft waarmee de leefbaarheid in Beek en Donk verbeterd kan worden, of men heeft een idee voor de verfraaiing van de buurt of straat, dan komt men misschien in aanmerking voor een financiële bijdrage. Lefgroep Laarbeek biedt trainingen voor basisschoolkinderen van groep 4 tot en met 8 in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. Deze zijn voor kinderen die veel ruzie thuis of strijd tussen hun ouders ervaren. De lefgroep verzorgt maatwerk passend bij de groep en de kinderen met wisselende vormen. Thema's als emoties, goed voor jezelf zorgen en loyaliteit komen aan bod. Via creatieve werkvormen, samenspel en gesprekken leren kinderen hun emoties te verwerken en weerbaar te worden. Een intakegesprek met ouders is verplicht om de geschiktheid te bepalen. De training is op woensdag 28 oktober van 3 tot 4:30. Het stroomnet in Gemert-Bakel is zo overbelast dat 4000 nieuw te bouwen woningen en enkele scholen op een wachtlijst staan. Dit legde de gemeente gebouwplannen stil. Netbeheerder Nexus meldt capaciteitsproblemen en de uitbreiding van het lokale netwerk is dan ook essentieel. Het college van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel heeft op dinsdag 15 september jongstleden een belangrijke prioriteitenlijst voor woningbouw en onderwijshuisvesting vastgesteld. Deze lijst omvat projecten die zijn aangewild tussen 19 augustus en 2 september. Het gaat om plannen van inwoners en ondernemers voor de komende 10 jaar.
2: Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Zondagmiddag.

0: dit bandje bekend is geworden eigenlijk door die film, hè? De Flintstones, weet je nog wel? Ja, maar ze bestonden al jaren hoor, deze B-52's. Goedemiddag, welkom, dit is OSR 920. Mijn naam is Henk van Vaal en ik wens je een hele aangename zondagmiddag toe. Het is een beetje een bijzondere zondagmiddag ook, hè? Want 920, het is vandaag ook 20 september, hè? 920, dat betekent OSR 920. 6 jaar alweer, hè? Kijk even hier naar de directie. 6 jaar alweer, Peter. Goh, gaat de tijd snel, zeg. Ik moest de naald even heel houden, dus ik haal het naaldje van de pick-up af. We gaan zo langer mee vandaag, hè? Ja, we gaan leuke dingetjes doen vandaag. En vooral heel veel muziek, denk ik, Peter. Tot aan 6 uur hier in het zondagmiddagcafé.
1: Vinyl 45.

verkeerde knopje, hè? Zo, lieve luisteraars, wat doet u op deze zondagmiddag? Dat vraag ik me dan altijd af, hè? Ik was vanmorgen nog even op het allerhoogste punt van Brabant. Ja, daar ben ik nog opgeklommen, hè? 6 keertjes. Ik ben benieuwd wat de luisteraars doet zo op deze zonnige, of deze regenachtige zondagmiddag. Ik hoop niet veel. Ik hoop gewoon lekker luisteren naar het zondagmiddagcafé hier met George Baker Selection. Don't hide your

kan mij nooit aan de indruk onttrekken om dat te geroepen. Rentjes van de Costa Brava Drive-In Show, toch? Dat is wel heel erg lang geleden. Eigenlijk een beetje uit deze tijd eigenlijk, hè? Ja. Het is zondagmiddag, mensen. Hier is Veronica Limited.

hier op OSR 92 op deze... Ik wil graag even naar buiten kijken, maar ik denk nog steeds een... het zonnetje schijnt hier. Ik kan het net zien. Ik hoop bij u in de tuin ook. Voor de Beatles en de Paperback Writer hadden we nog Veronica Unlimited. En ik vroeg me af, hè, want als ik ze dan op YouTube ziet... Dat is zo'n Duits fotomodel met wat danseressen erbij. Denk ik, wie zingt dat nou eigenlijk? Hè? Weet u dat, luisteraar? Sandra Remer. Samen met Margriet Eshuis. Zo, SL 1100, die staat eventjes op, dacht ik even. Ik sta langzaam vandaag. Beetje bijkomen in de show, hier het zondagmiddagcafé op OC 920. Ze werd onlangs ruim 60, begreep ik hier. Een van de zusjes Kleeman. Je zei ze nog een keertje met een van hun allergrootste hits.

Dat bedoel ik. Dr. Robert zelf was dat. En de Blow Monkeys. Het zal zo'n beetje... wel een jaar is het eigenlijk. Kan het ook niet zien. Ook lekker voorbereid ook. 1986, geloof ik. Zo'n beetje. Denk je? Nou, denk het wel. Lekker plaatje was dat hier op OSR. Rechtstreeks direct live. Daar zijn we weer vanuit het OSR zondagmiddag muziekcafé. En ja... But spoor music, zeg maar. Alle plaatjes zijn van 100% zuiver polyvinylchloride vanmiddag. En dat is niet anders als met deze. Het is de allergrootste hits van Lisa.

0: Beetje wrijving, te veel wrijving. Maar ik zeg altijd maar, lieve luisteraar, zonder wrijving geen glans, toch? Was Tim Finn, je kent hem natuurlijk van The Crowded House, ook samen met zijn broertje Neil Finn. Ik heb me laten vertellen dat Neil tegenwoordig het een en ander doet bij Fleetwood Mac. Dacht ik zo, tot tijd dat ik daar weer eens een keertje naartoe ga. Want ik had het begrepen dat ze met hun afscheidsvernemingen zijn. Ik weet het niet zeker, we zoeken het voor u op.
1: Vinyl 45.

0: Ja, is wel een van de bekendere Rotterdamse dames, hè, deze Anita Meijer. En een van de allergrootste is Idaho. Mijn vader die kwam vroeger wel eens bij haar thuis, lieve luisteraar, in Rotterdam. Samen met Hans Vermeulen, die zat er ook altijd aan de koffie. Toen de tijd al met zijn rainbow trainen. Moest hij vaak de belastingpapieren invullen. Nou, u weet allemaal hoe dat afgelopen is met Hans Vermeulen. Hij is ooit gevlucht naar het zuiden, maar ja, hij is al jaren niet meer onder ons. We gaan eruit, zometeen Peter Boer.
1: I'd love to go out to dance tonight. I know a disco that's out of sight. I want you all.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Het onderzoeksteam dat de gewelddadige aanval op de boerderij van drugshandelaar Jan G. in Overasselt onderzoekt, heeft de twee personen kunnen identificeren die de 51-jarige beveiliger hebben doodgeschoten. De twee zitten vast en maken deel uit van de groep van 32 verdachten. Ze konden geïdentificeerd worden met behulp van camerabeelden, forensisch bewijs en getuigenverklaringen. Drie Franse verdachten hebben verklaard dat zij de opdracht hadden gekregen om iedereen in de boerderij van Jan G. te vermoorden, ook eventueel aanwezige kinderen. De Franse premier Macron is op het vliegtuig gestapt om het Franse gebied Saint-Pierre-et-Miquelon te bezoeken dat voor de kust van Canada ligt. Dit naar aanleiding van de aankondiging van de Amerikaanse president Trump, die zei dat de eilanden en de rest van Noord-Amerika en dus ook Canada bij de VS hoorden. Macron gaat met de Canadese premier Mark Carney praten, die midden in een handelsoorlog met de regering Trump zit. De post van Trump heeft tot onrust in verschillende landen geleid, waaronder Frankrijk. De Iraanse krijgsmacht zegt in een verklaring dat het land informatie heeft gekregen dat de VS zich voorbereidde op nieuwe acties. Een aantal landen in de regio zou hiervoor toestemming hebben gegeven. Het Iraanse leger benadrukt dat iedere Amerikaanse aanval leidt tot aanvallen op Amerikaanse bases in de regio. De Amerikaanse president Trump heeft zijn weekend in Camp David afgebroken en is teruggereisd naar Washington. Volgende week praat hij met de leiders van verschillende golfstaten over Iran. De Amerikaanse acteur Henry Winkler speelde mee in de film Scream uit 1996, maar zijn naam verscheen niet op de filmposter. Volgens Winkler kwam dat omdat hij tussen 1974 en 1984 in de televisieserie Happy Days de Fonz speelde en zijn naam zou de poster minder eng maken. Iemand van de studio had tegen hem gezegd: "Jij was de Fonz en daardoor wordt het minder horror als wij laten weten dat jij meespeelt." Het weer, kans op wat regen in het zuidoosten, oosten en noorden. Elders een mix van wolken en zon. Bij een matige west- tot noordwestenwind is het 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemapakel.
4: Lefgroep Laarbeek biedt trainingen voor basisschoolkinderen van groep 4 tot en met 8 in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. Deze zijn voor kinderen die veel ruzie thuis of strijd tussen hun ouders ervaren. De lefgroep verzorgt maatwerk passend bij de groep en de kinderen met wisselende vormen. Thema's als emoties, goed voor jezelf zorgen en loyaliteit komen aan bod. Via creatieve werkvormen, samenspel en gesprekken leren kinderen hun emoties te verwerken en weerbaar te worden. Een intakegesprek met ouders is verplicht om de geschiktheid te bepalen. De training is op woensdag 28 oktober van 3 tot 4:30. In Aderiksel is zaterdag de vrijwilligerspenning Laarbeek uitgereikt aan Henry van der Putten. Dat gebeurde tijdens de teerdag van het Onze Lieve Vrouwengilde. Henry van der Putten was onder andere schatbewaarder en eerste wapenmeester. Hij was verantwoordelijk voor het onderhouden van het waardevolle gildezilver, bewaarde de wapens en munitie en regelde de vergunningen. Hij maakte koningsvogels voor wedstrijden, eikenhouten lijsten, gedenkborden en een drieluik voor tentoonstelling waarmee het gilde meerdere prijzen won. Na 54 jaar neemt Van der Putten afscheid als vrijwilliger van het gilde. Inwoners van Gemelt-Baken kunnen meedoen met het koopstromenonderzoek Noord-Brabant 2026. Waar doet men wekelijks de boodschappen of hoe waardeert men het actuele aanbod van winkels en horeca in de omgeving? Een waardevolle mening is van groot belang. Met de resultaten van dit onderzoek kunnen gemeenten en ondernemers intensief samenwerken aan aantrekkelijke winkelgebieden, levendige dorpscentra en goede voorzieningen. Vanaf nu kan men een bijdrage leveren via de speciale vragenlijst op de website van de gemeente Gemert-Bakel. Onder alle deelnemers worden maar liefst 100 cadeaukaarten van €25 verloot.
3: Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

we vieren een feestje op de radio vandaag, inderdaad. Cool and the Gang, een celebration. Normaal gesproken krijgen we in de appgroep van OSR 920 krijgen we altijd de verjaardagen door en zo. Van ja, die is jarig. En we hebben ook wel eens artiesten die dan ons ontvallen zijn. Die berichten komen dan ook regelmatig binnen. Maar vanochtend kregen we het berichtje namens de directie van wij zijn jarig. En wij zijn dan OSR 920. Het is vandaag 20 september 2026 en dat betekent 6 jaar OSR 920. Dat feestje vier je met ons mee in het zondagmiddagcafé.

Nou, we zijn er al. I see you when I get there. Het feestje is hier inderdaad. Gewoon in de studio bij OSR 920 met Lou Rawls. En even kijken, wat hadden we daarvoor nog? Brian Adams en I thought I died and gone to heaven. En het volgende bandje, dat is in 1988 opgericht als House Martins. Alleen, er waren wat leden die vertrokken, er waren wat leden die kwamen erbij. En toen moest er ook weer een nieuwe naam bedacht worden voor de band. En toen noemden ze het The Beautiful South. En dit was een heel leuk plaatje van hun, A Little Time.

Lekker ouwe van The Kings en Mr. Pleasant. Ja, inderdaad. Het is OSR 920 op het zondagmiddag. Ja, zondagmiddagcafé inderdaad. We zijn open tot 6 uur en we tappen de grootste hits.

ik ook niet in mijn eentje op de zondagmiddag. Vandaar dat we vandaag Henk hebben uitgenodigd. Over een half uur dan hoort u zijn stemgeluid weer hier op de zender. En dan doet hij zijn tweede shift. Zijn debuut hier bij OZR 920. Ah, dat gaat helemaal goed komen. De Dijk en daarvoor Elvin Stardust en Pretend inderdaad, ja. Oh, lekker. Leuke reacties overigens via de diverse kanalen. Onder andere Arie, die stuurt nog een berichtje van lekker luisteren op de zondagmiddag. Arie hoor je ook regelmatig hier inderdaad in het zondagmiddagcafé. Ja. En dan gaan we nu door met de zus van, inderdaad, Erma Franklin. Nou, wie zou die zus zijn? Ik denk Aretha. Dit is A Piece of My Heart.

bandje heette Living Color. Het plaatje kwam uit 1991. Tenminste, daar ga ik wel vanuit dat de tourdata uit de 91 staan allemaal afgedrukt op de achterkant van het hoesje. En zo kunnen we teruglezen dat op 20 mei 1991 deze formatie stond op Pinkpop Festival. Ja, ook daar kwamen ze. En daaronder staan nog heel veel andere locaties waar ze allemaal geweest zijn in mei en juni 1991. Ja. The Solace of You, zo heette dat liedje. En daarvoor de zus van Aretha Franklin, oftewel Irma Franklin. En dat heette A Piece of My Heart. Annie Lennox gaat zingen, dames en heren. En dat doet ze samen met de band Eurythmics. Dave Stewart mag ook meedoen. It's alright, baby's.

Een van de laatste opnames van George Jones en Who's Gonna Fill Their Shoes? Oftewel, wie gaat er nu in de voetsporen treden van al die grote country heroes die hier even bezongen worden? Nou, ik denk dat als we nu naar de hitparade van vandaag de dag kijken, dat die Ella Langley dat die best wel leuk bezig is. Die is met de country muziek behoorlijk naam aan het maken. En over George Jones gesproken. George Jones, dat was natuurlijk altijd de man van... Ja, Tammy Wynette. Ja, ik dacht, hey, Tammy Wynette. Wat waren daar de laatste klanken van die op plaat werden gezet? Nou, dat waren deze. The First Lady of Country Music. Maar dan in een heel ander jasje. Verpakt door de KLF. Een dikke nummer 1 hit in de jaren 90 in Nederland. Hier is Justified and Ancient.

album Hysteria. En ook de concertreeks die ze toen deden. In Around In Your Face heette die concertreeks toen de tijd. Ik heb er nog een VHS-band van. Def Leppard, Animal. Maar eigenlijk is het mooiste van dit nummer gewoon de videoclip. Want die moet je eens gaan bekijken op YouTube. De videoclip van Animal van Def Leppard. Die is namelijk in Nederland opgenomen. Die is gewoon in een Nederlands circus is dat opgenomen. Allemaal leuke feitjes hier op de zondagmiddag. Met nu Dog.

Buffalo Soldier. En net voor het nieuws van 4 uur. Want we gaan zo meteen weer even luisteren naar alle informatie uit de rest van de wereld. En daarna is hij natuurlijk weer bij je terug. Je hoorde hem net al 1 uur tussen 2 en 3. Maar tussen 4 en 5 is hij gewoon nog een keer op de radio. Zometeen Henk van Valen.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Deze week zal er tussen het minderheidskabinet en de oppositie nog niet gepraat worden over de steun voor de Prinsjesdagplannen. Dit komt omdat premier Jette van dinsdag tot en met donderdag de jaarvergadering van de Verenigde Naties in New York bijwoont. Afgelopen week kwam men er tijdens de algemene politieke beschouwingen niet uit en zei Jette dat hij snel met een aantal oppositiepartijen wil gaan overleggen. Volgens de RVD is er dit weekend veel contact geweest, maar dan vooral binnen de coalitie zelf. Als het aan de Italiaanse premier Giorgia Meloni ligt, moet gezichtsbedekkende kleding op scholen verboden worden. Ook pleit zij voor een limiet op het aantal buitenlandse studenten die in één klas zitten. Italië heeft op dit moment het meest rechtse kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog. Het ziet ernaar uit dat Meloni aan een tweede termijn mag beginnen. Eind 2027 gaat Italië weer stemmen. Migratie is een belangrijk thema in het land, omdat ieder jaar honderdduizenden migranten het land per boot weten te bereiken. Wat de Amerikaanse president Trump betreft, moet zijn triomfboog ook dienst gaan doen als militaire uitvalbasis voor drones en scherpschutters. Op sociale media schrijft hij dat op aandringen van de krijgsmacht heeft besloten. De bouw van zijn Arc de Triomphe is belangrijk voor Trump, omdat verschillende grote wereldsteden erebogen hebben en Washington krijgt nu de grootste. De bouw van de Amerikaanse ereboog is niet alleen een prestigeproject meer, maar gaat ook bijdragen aan de nationale veiligheid. Na zijn gedwongen afscheid als jurylid bij The Voice UK heeft de 86-jarige Tom Jones veel berichten en steunbetuigingen mogen ontvangen en daar is hij dankbaar voor. Eerder liet de zanger weten dat hij door ITV was weggestuurd en een kleinere rol binnen het programma zou krijgen. Sinds hij van leer trok had Jones niets meer op sociale media laten horen. Tot nu toe, hij schrijft, het gaat niet onopgemerkt en het was echt geweldig om dit allemaal te lezen. Bedankt. Het weer, kans op wat regen in het zuidoosten, oosten en noorden. Elders een mix van wolken en zon. Bij een matige west- tot noordwestenwind is het 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemelt-Bakel op Omroep Peelrand. De gemeente Boekel heeft een volgorde lijst gepubliceerd voor stroomaansluitingen. Projecten die zich eerder hebben aangemeld kunnen nu sneller een aanvraag indienen bij netbeheerder Nexus. De lijst is opgesteld volgens gemeentelijke beleidsregels en heeft als doel projecten met een stroomaansluiting te ondersteunen in hun ontwikkeling. Initiatiefnemers krijgen hierdoor meer duidelijkheid over hun positie en de behandeling van hun aanvraag. Wie het niet eens is met de lijst kan schriftelijk bezwaar maken bij de gemeente. De procedure hiervoor is terug te vinden via de officiële kanalen van de gemeente. In Aderuksel is zaterdag de vrijwilligerspenning Laabeek uitgereikt aan Henry van der Putten. Dat gebeurde tijdens de teerdag van het Onze Lieve Vrouwengilde. Henry van der Putten was onder andere schatbewaarder en eerste wapenmeester. Hij was verantwoordelijk voor het onderhouden van het waardevolle gildezilver, bewaarde de wapens en munitie en regelde de vergunningen. Hij maakte koningsvogels voor wedstrijden, eikenhouten lijsten, gedenkborden en een drieluik voor tentoonstelling waarmee het gilde meerdere prijzen won. Na 54 jaar neemt van der Putten afscheid als vrijwilliger van het gilde. Lefgroep Laabeek biedt trainingen voor basisschoolkinderen van groep 4 tot en met 8 in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. Deze zijn voor kinderen die veel ruzie thuis of strijd tussen hun ouders ervaren. De lefgroep verzorgt maatwerk passend bij de groep en de kinderen met wisselende vormen. Thema's als emoties, goed voor jezelf zorgen en loyaliteit komen aan bod. Via creatieve werkvormen, samenspel en gesprekken leren kinderen hun emoties te verwerken en weerbaar te worden. Een intakegesprek met ouders is verplicht om de geschiktheid te bepalen. De training is op woensdag 28 oktober van 3 tot half 5. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Zondagmiddagcafé.

drie donkere dames in bikini. Dat waren ze, de Richie Family en The American Generation hier op OSR 920. Leuk dat u erbij bent en dat we wederom een gedeelte van de dag met elkaar kunnen doorbrengen hier op OSR 920. Dankjewel Peter voor het uurtje hiervoor. Peter is eventjes van de kantine. Ik ruik de frituur op, hè? Dat is heel gezellig. Leuk dat je luistert, lieve luisteraar hier op OSR. Mijn naam is Henk van Valen. Dit is oud, zeg. Hè? Malte McNeil, hoe gaat het ermee?

U net als ik als u uw ogen dicht doet. De videoclip voor je ziet. Deze Queen. En It's a Kind of Magic. Dit is OZR. Goedemiddag. Zondagmiddagcafé. En als je 7 oktober niks te doen hebt, ga dan eens naar de cacaofabriek in Helmond. Want daar is de film Live in Budapest van Queen. En dat was de eerste grote optreden achter het ijzeren gordijn van een westerse formatie. Dus dat is toch wel een stukje geschiedenis wat je dan mee kunt krijgen. Zo is het maar. Je hoort het allemaal hier op OSR 920. Het zondagmiddagcafé nu met Sheila E. En haar legendarische Bell of St. Mark.

voor de oplettende luisteraar, die hoort het al een beetje. Het was Bono en Cornuiten U2 en die extended version of Sunday Bloody Sunday. Nou, dat kun je wel zeggen, zeg. Deze lekkere zondag. OSN 920. En we zijn er nog tot aan 6 uur met het zondagmiddagcafé.

van Toontje Lager. En als een van de allerlaatste, als je denkt het is al afgelopen, luisteraar, dan komt hij het podium op en dan zegt hij als dit geen panterbloesje is. Dan komt zijn allergrote hits natuurlijk stiekem gedanst. Ja, het is leuk om een keer gezien te hebben, ook in de cacaofabriek een paar jaartjes geleden. Hè? OSR 920.

beetje op YouTube bekend bent, dan kun je zoeken, de lieve luisteraar, naar Doing La Bamba. Dat is een versie van geproduceerd door John de Mol van bijna 9 minuten. En daar zit me toch een gitaarsolo in. Echt helemaal geweldig. Deze Then The Music Stop van de zusjes Pussycat. Ja, 40.000 gulden heeft ze eraan overgehouden. Ieder voor zich van die hele Pussycat periode, meer niet. Ja, er ging heel veel geld op aan roadies, management en andere zaken. Maar toch gaat bijvoorbeeld Marianne Veldhuis, van die 20.000 gulden die ze overhield, heeft ze een café gestart in Brunsum. Café, hoe heet het ook alles? Café Marianne. Ja, dat was leuk hoor. Lekker biertje hebben ze daar. Weet je of dat

Dat Giorgio Moroder niet is, hè? Ja, die kennen we natuurlijk nog ook van I Feel Love. De allereerste houseplaat natuurlijk. Dit was Divine en Shoot Your Shot. Ik heb Divine een keertje live mogen aanschouwen. En dat was in Puttershoek. Daar had je toen een hele grote discotheek. En die discotheek die was zo groot dat die altijd in meervoud uitgesproken werd. Alcazar Discotheques. En daar trad Divine op. En dat was een waanzinnige show. OSN. Zondagmiddagcafé. Zo, mensen. 13 minuten voor 5 alweer. Het gaat snel, als je naar je zin hebt. De bitterballen zijn alweer op. Dus, ben benieuwd wat we gaan eten vanavond hier in het restaurant van OSN 920. Ik ga eens eventjes uitzoeken voor u. Ik ben ook benieuwd wat u weet trouwens. U kunt het altijd kenbaar maken met middels de rode knop bovenaan de website van OZ920.nl. Dan draai ik in de tussentijd een leuk plaatje uit de jaren 70 voor u, hier op OZ. De Stylistics. And I can't buy you anything, but

0: geen Polonaise plaatje dit, hè? Dit is er wel eentje, toch? Krok. Ik was een keer op een feestje, lieve luisteraar. En dan mocht ik deze plaat draaien, moest ik er wel ook helemaal aankondigen. De volledige titel graag, hè? Ik zei ze tegen me. Nou, Crying. Precious Wilson op de radio hier op OSR. En ze treedt ook nog... Ja, je gelooft het niet, maar ze treedt nog steeds op. En ze is nog ongelooflijk goed bij stem. Dat in tegenstelling tot... ongetekende, mag ik zeggen. Daarom gaan we gauw verder.
1: Gaan wij verder.
2: OSR 920.
0: Daarom gaan we gauw verder naar Peter. Die doet het laatste uurtje. Hè? Laatste uurtje hier op de radio van het café. Ik wens u een aangename zondag verder.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Drie journalisten hebben zich bij Persveilig gemeld omdat ze gisteren bij een extreemrechtse demonstratie op het Haagse Malieveld werden belaagd. Twee journalisten werden verbaal en fysiek bedreigd door demonstranten. Eén werd van een bankje geduwd en actievoerders hebben de ander laten struikelen. Verder kwam een Spaanse fotograaf bij een politieinzet in het water terecht. De politie heeft contact met de betrokkenen en handelt de zaak met hem af. Deze week zal het minderheidskabinet nog niet met de oppositie praten over steun voor de Prinsjesdagplannen. Dit komt omdat premier Jette van dinsdag tot en met donderdag de jaarvergadering van de Verenigde Naties in New York bijwoont. Afgelopen week kwam men er tijdens de algemene politieke beschouwingen niet uit en zei Jette dat hij snel met een aantal oppositiepartijen wil gaan overleggen. Volgens de RVD is er dit weekend veel contact geweest, maar dan vooral binnen de coalitie zelf. De Nederlandse commandant der strijdkrachten Onno Eigelsheim zegt met verbazing en afkeuring naar de vele ontslagen in de top van het Amerikaanse leger te kijken. Hij noemt het ongemakkelijk wat daar gebeurt en heeft dit ook tegen zijn Amerikaanse collega's gezegd. Sinds Donald Trump aan de macht is, heeft de Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth veel hoge officieren de laan uitgestuurd. Een aantal van hen was vrouw of zwart. Hegseth is van mening dat minderheden ten onrechte voorrang bij benoemingen hebben gekregen. Uit cijfers blijkt dat de opkomst bij de Duitse regionale verkiezingen in Berlijn hoger liggen dan in 2023. Om 12 uur had 27,9% van de stemgerechtigden een stem uitgebracht. Dat is een stijging van 4,5% ten opzichte van de vorige keer dat er gestemd kon worden. Duitsers stemmen vandaag in Berlijn en Mecklenburg voor Pommeren. De partij van bondskanselier Merz, CDU, gaat zo'n beetje gelijk op met die Linken om het Berlijnse burgemeesterschap. De stembureaus zijn nog een uur open. Het weer, het blijft droog. In de nacht wordt het 9 tot 15 graden. Morgen start de dag hier en daar met wat nevel of mist. Het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemelt-Bakel op Omroep Peelrand. De gemeente Boekel heeft een volgordelijst gepubliceerd voor stroomaansluitingen. Projecten die zich eerder hebben aangemeld kunnen nu sneller een aanvraag indienen bij netbeheerder Nexus. De lijst is opgesteld volgens gemeentelijke beleidsregels en heeft als doel projecten met een stroomaansluiting te ondersteunen in hun ontwikkeling. Initiatiefnemers krijgen hierdoor meer duidelijkheid over hun positie en de behandeling van hun aanvraag. Wie het niet eens is met de lijst kan schriftelijk bezwaar maken bij de gemeente. De procedure hiervoor is terug te vinden via de officiële kanalen van de gemeente. Het stroomnet in Gemelt-Bakel is zo overbelast dat 4000 nieuw te bouwen woningen en enkele scholen op een wachtlijst staan. Dit legt de gemeentelijke bouwplannen stil. Netbeheerder Nexus meldt capaciteitsproblemen en de uitbreiding van het lokale netwerk is dan ook essentieel. Het college van burgemeester en wethouders van Gemelt-Bakel heeft op dinsdag 15 september jongstleden een belangrijke prioriteitenlijst voor woningbouw en onderwijshuisvesting vastgesteld. Deze lijst omvat projecten die zijn aangemeld tussen 19 augustus en 2 september. Het gaat om plannen van inwoners en ondernemers voor de komende 10 jaar. In Haarlem-Ruxel is zaterdag de vrijwilligerspenning Laabeek uitgereikt aan Henry van der Putten. Dat gebeurde tijdens de teerdag van het Onze Lieve Vrouwengilde. Henry van der Putten was onder andere schatbewaarder en eerste wapenmeester. Hij was verantwoordelijk voor het onderhouden van het waardevolle gildezilver, bewaarde de wapens en munitie en regelde de vergunningen. Hij maakte koningsvogels voor wedstrijden, eikenhouten lijsten, gedenkborden en een drieluik voor tentoonstelling waarmee het gilde meerdere prijzen won. Na 54 jaar neemt van der Putten afscheid als vrijwilliger van het gilde. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemelt-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
4: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Zondagmiddagcafé. Peter Boer.
6: Up, right, up, right, up, all the time. Here. Up, right, up, right, up, right, up.

Het kwam uit de film, hè? Full Metal Jacket. I Wanna Be Your Drill Instructor. Dat was de originele muziek die bij de film hoorde. En dat werd verzorgd door Abigail Mead. Nooit eerder van de beste man gehoord. En daarna ook nooit niks meer van gehoord. Dus het was echt alleen voor deze film dat hij een single uitbracht, denk ik. Het werd in ieder geval wel een nummer 1 hit in Nederland. Dat weet ik nog wel. Het was in 1987. En je hoort het hier allemaal in het zondagmiddagcafé OSR 920. Goedemiddag. En daar ging die aan deze dame. Die had ook ooit een hit in een film. Was ook een beetje in diezelfde tijd, de jaren 80 inderdaad. Berlin. Ze was verantwoordelijk voor het grote succes van Top Gun toen de tijd. En na die ene hit kwam die andere. En dat is deze.

een hele gezellige muzikale familie. De dames en heren van DeBarge. En er zijn nog wat solo-artiesten uit voortgekomen natuurlijk. El DeBarge, die zong ooit over Who's Johnny. En Chico DeBarge, die heeft ook nog eens een keer... Ik weet even niet meer hoe die grote hit van hem heet. Maar ik weet dat hij hier ergens in de kast staat. Je hoorde The Rhythm of the Night met daarvoor nog Berlin en... Nee, niet Take My Breath Away, dat was die andere inderdaad. Dit heette Like Flames. En

Ja, kende je ze nog? De Bay City Rollers. En dit keer zongen ze over Bye Bye Baby. En daarvoor een klassieketje van eigen bodem. En dat waren natuurlijk de heren Blue Diamonds en Ramona. Een plaat die we ook nog kennen in een hele andere uitvoering. Het was namelijk niet origineel van de Blue Diamonds. Het is ook ooit uitgebracht door Jim Reeves. Dat je het even weet, hè? Ja, ze hebben heel andere muziek op de radio. Het is OSR 920. Ach, de seks is begonnen. De saxofoon in dit geval. Het is Howgy. En het is muziek van Black Machine.

Dolly Parton en live opname van de Grand Ole Opry uit de jaren 70 en The Code of Melancholes en lekkere muziek hier bij OZ 920. Ik zat even te kijken wat hadden we hiervoor ook alweer. Ik ben zoveel dingen tegelijk aan het doen dat ik het soms niet meer weet. Oh, dat geeft helemaal niks, want we hebben gewoon heel veel lekkere muziek voor je. En dat komt overal vandaan vandaag de dag. Uit China? Nou, daar zingt hij over. En dat is David Bowie.

akkoord is vanmiddag al eerder op OZ 920. Bij Berend hoorden we die hele grote hit van Aha en Take On Me. En toen dacht ik van, weet je wat, ik pak nog eens een andere van de heren uit Noorwegen. En ik koos dit keer voor Touchy. En daarvoor hoorde je wat Duitsstalige muziek van Bart Elis. En ik wou nog zeggen, die ken je waarschijnlijk ook nog van die grote hit van hem, van Mikaela. Ja, en dit keer hadden wij gekozen voor de Balalaika. Met de Balalaika was die de koning van Jamaica. Het zijn van die fijne klanken die je dan nooit anders meer hoort. Maar als je dan toch af en toe afstemt op OZ 920 en dan vooral op de zondagmiddag, dan hoor je het allemaal wel weer een keer voorbij komen. Dan ben je toch weer even een beetje bij voor dat moment natuurlijk. Hè. Het is muzikaal onderwijs tot 6 uur, want we draaien ze allemaal van vinyl. Marillion en Cover My Eyes.

Ja, het hoesje is eigenlijk te klein om de titel erop te schrijven. Want ik zit even te kijken. Er staat hier Rock Me Again and Again and Again and Again and Again. En er is gewoon het hoesje op. Dus het had er nog wel 20 keer op kunnen staan volgens mij. Lynn Collins. En ja, als je soms een plaat omdraait en je pakt de B-kant, dan kom je tot de leuke ontdekkingen. Want het was de B-kant van Tink uit de jaren 80. De remix toen de tijd natuurlijk. Maceo Parker op saxofoon en natuurlijk de JB's, oftewel James Brown, op de achtergrond. Tell

Ken, The Good Good Feeling. En The Good Good Feeling. En daarvoor Leo Sayer en Orchard Road. Het is tijd om het café te gaan sluiten. Het is tijd voor de laatste ronde. En dat doen we met nog een heel klein stukje. Nou ja, 2:10 hebben we nog. Maar daar gaat deze plaat niet helemaal in passen, helaas. Maar het is wel een hele mooie om af te sluiten. Ik zeg liefst uit Londen. Nou, dit keer liefst uit de studio van OZR 920. Zometeen na 6:00, Paul van Beek. Een hele fijne zondag. Leo is er ook nog vanavond.

0: dan wat ik voel. Ik leef van dag tot dag. OSR.
1: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Rond deze tijd sluiten in Duitsland de stembussen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. De twee deelstaatverkiezingen kunnen gevolgen hebben voor bondskanselier Merz. Want zijn CDU dreigt in beide deelstaten flink te verliezen, terwijl de alternatieve voor Duitsland terrein wint. Op dit moment is de partijtop van zijn CDU bijeen om te praten over de toekomst van Merz. Binnen de partij wordt al dagen gepraat over zijn mogelijke vertrek als bondskanselier. Na de sluiting van de stembussen worden de eerste exit polls verwacht. In Zuid-Afrika is dit weekend op veel plaatsen geprotesteerd tegen geweld tegen vrouwen. In de omgeving van Johannesburg zijn de afgelopen maanden 9 vrouwen doodgevonden. Een van de slachtoffers verdween tijdens het hardlopen. Daarom hielden andere hardlopers voor haar een herdenkingsloop als oproep tot een eind aan femicide. De politie doet onderzoek naar een mogelijk verband tussen de moorden. Demonstranten vinden dat de overheid meer moet doen om vrouwen in Zuid-Afrika te beschermen. Er zijn vandaag 2 mensen omgekomen bij een ongeluk met een Delta-vlieger in Frankrijk. Het ongeluk gebeurde tijdens de start van een vlucht bij het evenement Coupe Icar bij Grenoble. Het gaat om een ervaren piloot van in de 40 en zijn passagier. De organisatoren hebben de activiteiten na het ongeluk voor de rest van de dag stilgelegd. De lokale autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de oorzaak van het vliegtuigongeluk. En Mathieu van der Poel heeft de ronde van Luxemburg gewonnen. De 31-jarige wielrenner soleerde vanmiddag naar de winst in de slotrit. Hij reed al vrijwel direct na de start alleen weg en werd niet meer ingehaald. Van der Poel legde tijdens de rit van Mersch naar Luxemburg-Limpertsberg 175 kilometer af. Met zijn sterke optreden lijkt hij klaar te zijn voor de WK wielrennen in Canada. Volgende week staat in Montreal de wegwedstrijd op het programma. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog met vannacht 9 tot 15 graden... bij een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we eerst zon, daarna meer wolken... maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemelt-Bakel op Omroep Peelrand. De gemeente Boekel heeft een volgorde lijst gepubliceerd voor stroomaansluitingen. Projecten die zich eerder hebben aangemeld kunnen nu sneller een aanvraag indienen bij netbeheerder Nexus. De lijst is opgesteld volgens gemeentelijke beleidsregels en heeft als doel projecten met een stroomaansluiting te ondersteunen in hun ontwikkeling. Initiatiefnemers krijgen hierdoor meer duidelijkheid over hun positie en de behandeling van hun aanvraag. Wie het niet eens is met de lijst kan schriftelijk bezwaar maken bij de gemeente. De procedure hiervoor is terug te vinden via de officiële kanalen van de gemeente. Lefgroep Laabeek biedt trainingen voor basisschoolkinderen van groep 4 tot en met 8 in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. Deze zijn voor kinderen die veel ruzie thuis of strijd tussen hun ouders ervaren. De lefgroep verzorgt maatwerk passend bij de groep en de kinderen met wisselende vormen. Thema's als emoties, goed voor jezelf zorgen en loyaliteit komen aan bod. Via creatieve werkvormen, samenspel en gesprekken leren kinderen hun emoties te verwerken en weerbaar te worden. Een intakegesprek met ouders is verplicht om de geschiktheid te bepalen. De training is op woensdag 28 oktober van 3 tot 4:30. De dorpsraad van Beek en Donk staat klaar om te helpen met initiatieven die de leefbaarheid in de buurt verbeteren. Of het nu gaat om vergroening, verfraaiing van de straat of een ander project, de dorpsraad denkt mee. Dit al sinds 2018 kun je specifieke aanvragen doen voor buurtverfraaiing. Bij een goed idee, maar twijfels over vergunningen, subsidiemogelijkheden of aanpak. En als men een initiatief heeft waarmee de leefbaarheid in Beek en Donk verbeterd kan worden... of men heeft een idee voor de verfraaiing van de buurt of straat... dan komt men misschien in aanmerking voor een financiële bijdrage. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemert-Bakel... kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. De avond door.

Jaren 90 werden gedomineerd door bands als Snap. Je hoort dus met Cult of Snap hier op de radio. Het is 6 uur geweest. Mag ik je vragen, hoe was jouw weekend? Is het een beetje leuk? Heb je het een beetje gezellig gehad? Gelukkig maar. Sluiten het met z'n tweeën vrolijk af. Hier zijn de Sugar Babes.

Ja, je hebt hier de Nederlandse versie van, maar die is ook heel erg goed hoor. Ja, jazeker. Julio Iglesias op de radio met Quero, daarvoor Sugar Babes en Round Round. Ja, ja, inderdaad. Zometeen de Boss, Ellen Foley en Gwen Stefani na Ed Sheeran.

The boss is tougher than the rest. Gelukkig hoor je die dan hier op OSR 920 voorbij komen. Als een cadeautje van mij voor jou, het is een pure verwennerij. Wil je alles over ons weten? Check de website www.osr920.nl. Geniet van Alan Foley. We belong to the night.

Ik kan het niet alleen, absoluut niet. Huub van der Lubbe en de Dijk. En Huub die had er genoeg van. Die zei, ik ga ermee stoppen. Ik ben langzaam maar zeker te oud. Hij ging toen wel verder in het theater. Wat ook nog Gwen Stefani en The Sweet Escape op OSR 920. De zondagavond is voor jou, Jesse.

Miss Evelyn Champagne King, schaam je. Wat mij betreft heb je helemaal niks om je voor te schamen. Want je luistert naar OSR 920. Daar gaan wij je gewoon lekker verwennen met goede hits onderweg. Vanavond Leo. Vanavond is Kees er ook nog met de platen ABC. Maar zover is het nog lang niet. Dat we gaan dansend de avond in. Ja, en ja, de avond wordt wel wat vroeger donker. Dat is wel weer even wennen. Maar goed, dit is Olita Adams.

1968, alweer bijna 58 jaar geleden een hit. Ja, George Baker Selection en Little Greenback liedje dat een paar jaar geleden opnieuw terugkwam omdat hij werd gebruikt in de film van Quentin Tarantino. Deze dame gaat het doen. De Amsterdam Arena in één keer uitverkopen deed ze in een paar minuutjes. Roxy Dekker met haar nieuwe single.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Duitse bondskanselier Merz zegt aan te willen blijven, ondanks de nieuwe verkiezingsnederlagen voor zijn CDU. In Mecklenburg-Vorpommern lijkt de AfD met 37% de grootste partij te zijn geworden, vlak voor de SPD. De CDU haalt daar volgens exit polls zo'n 5 tot 5,5%, het slechtste resultaat ooit. In Berlijn is die linke met 24,5% voor het eerst de grootste partij geworden. De uitslagen zijn een nieuwe klap voor Merz na het verlies in Sachsen-Anhalt aan de AfD. Duizenden mensen hebben in de Franse hoofdstad Parijs tegen een omstreden wetsvoorstel over politiegeweld gedemonstreerd. Volgens critici kan die wet ervoor zorgen dat agenten die geweld gebruiken automatisch als rechtmatig handelend worden gezien. De wet is al goedgekeurd door het Franse parlement en moet nog door de Senaat. De demonstranten vrezen dat slachtoffers straks moeten bewijzen dat het politiegeweld onrechtmatig was. Ook politici en mensenrechtenorganisaties zijn daartegen. In Zuid-Afrika is dit weekend op veel plaatsen geprotesteerd tegen geweld tegen vrouwen. In de omgeving van Johannesburg zijn de afgelopen maanden 9 vrouwen doodgevonden. Een van de slachtoffers verdween tijdens het hardlopen. Daarom hielden andere hardlopers voor haar een herdenkingsloop als oproep tot een eind aan femicide. De politie doet onderzoek naar een mogelijk verband tussen de moorden. Demonstranten vinden dat de overheid meer moet doen om vrouwen in Zuid-Afrika te beschermen. En de Italiaanse premier Meloni wil het aantal buitenlandse leerlingen per schoolklas aan banden leggen. Daarvoor komt binnenkort een voorstel in de ministerraad. Volgens Meloni moet worden voorkomen dat Italiaanse kinderen in hun eigen klas in de minderheid raken. Haar regering wil een schoolverbod op gezichtsbedekkende kleding zoals burka's en niqabs. Meloni wil een strenger beleid rond migratie en integratie. Maar ze roemde wel een Congolese jongen die een lerares in Rome hielp na een steekincident. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog met vannacht 9 tot 15 graden... bij een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we eerst zon, daarna meer wolken... maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Lydia Vogels met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Op Omroep Peelrand. De hulpdiensten zijn zondagochtend rond 11 uur opgeroepen voor een ongeval aan de Erpseweg in Boekel. Ter plaatse bleek een auto met een motorrijder te zijn gebotst. De motorrijdster kwam na de botsing ten val en is door ambulancepersoneel behandeld. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De motorrijdster maakte deel uit van een grotere groep motoren die met een toertocht bezig waren. Ontdek en doe mee met Sjors. Basisschoolleerlingen in de gemeente Gemert-Bakel kunnen ook dit jaar weer ontdekken welke sport of creatieve activiteit het beste bij hen past, dankzij Sjors Sportief en Creatief. Van atletiek en dansen tot schilderen en muziek, de mogelijkheden zijn divers. Alle leerlingen ontvangen een boekje, boordevol gratis proeflessen en activiteiten. Blader er thuis samen doorheen, kijk wat bij uw kind past en meld het aan voor een proefles. De inschrijvingen voor deze leuke kennismakingen zijn nu geopend op www.sjorssportief.nl. De Koninklijke Landmacht houdt militaire oefeningen in de gemeente Boekel. Deze vinden plaats van 21 tot en met 24 september en van 28 september tot en met 1 oktober 2026. De oefeningen dienen voor opleiding en training van defensiemilitairen en worden zowel overdag, 's avonds als 's nachts uitgevoerd. De militairen verplaatsen zich voornamelijk over bestaande wegen en paden. Het verkeer ondervindt minimale hinder. Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben, dan kunt u deze indienen via defensie.nl. Uw melding wordt daar in behandeling genomen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: OSR!
0: Welkom! Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920.

Hij is tegenwoordig wat meer bewuster in het leven aan het staan. Maar daarmee is hij niet een vrolijke mens geworden. Nielsen en Sexy Als Ik Dans uit dat dit nog fris en fruitig was. Chaka Khan daarvoor en I'm Every Woman. Ja, dat zijn hits die deze dag wel leuk maken, toch? Zondagavond op OSR 920. Jij hoort bij ons. Daarin heb ik zometeen een Ripshin. Gene Novanelli, dat klinkt als een overheerlijk ijsje. Welke smaak? Dat mag jij laten bepalen. Nu naar België met Novastar. She just

Mooi, hè? Wild Horses. Couldn't Drag Me Away. Gino Vanelli op de radio. Dit is OSR 920. Wil je alles over ons weten? Vind je het leuk bijvoorbeeld om onze muziek mee te nemen? Online, op je radio, op vakantie? Kan altijd. Doe je via de website www.osr920.nl. Jaap Rezema. Soms wil ik...

Peter's Gun Theme was hun allergrootste hit. The Lucky Man kwam erachteraan. Die was eigenlijk ook stiekem wel leuk. Emerson, Lake en Palmer. En Jaap Rezema, als je voor me staat. Hits die deze dag mooi maken. Het is zondag, de 20ste van september op de kalender. Tot een uur of wacht neem ik je mee. Vanavond is Leo er ook nog. Kees met het platen ABC. En ik heb Alex Warren, Dire Straits, Bluff, Graham Nash al klaarstaan. Voor het komende half uur dus. Wat dat betreft zit de muziek wel gebeiteld hier op de radio. Eerst een soort van One It Wonder van Nice Device.

Ik zei het laatst al, ik hou het meeste van bluff als ze een beetje energie in de tent gooien. Nou is het bij dit nummer absoluut duidelijk. Je hoort de aanzoek zonder ring op OSR 920. Ik wens je nog een heerlijke avond. Leo straks, Kees is er ook nog met het platen ABC. En ik meld me morgenmiddag weer. Ik mag de vervanger zijn voor Peter Derks tussen 2 en 4 op dit radiostation. Welkom bij OSR 920. Want weet je, jij hoort bij ons. Dit is Graham Nash.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Ondanks een historische verkiezingsnederlaag voor zijn CDU peinst de Duitse bondskanselier Merz er niet over om op te stappen. Volgens de eerste exit polls leidt de partij dramatische verliezen bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Merz noemt het resultaat een absolute ramp, maar belooft juist sneller te gaan hervormen om het land vooruit te helpen. In Mecklenburg-Vorpommern wordt de radicaal-rechtse AfD de grootste. In Berlijn pakt Die Linke de koppositie over. Duizenden mensen hebben in de Franse hoofdstad Parijs tegen een omstreden wetsvoorstel over politiegeweld gedemonstreerd. Volgens critici kan die wet ervoor zorgen dat agenten die geweld gebruiken automatisch als rechtmatig handelend worden gezien. De wet is al goedgekeurd door het Franse parlement en moet nog door de Senaat. De demonstranten vrezen dat slachtoffers straks moeten bewijzen dat het politiegeweld onrechtmatig was. Ook politici en mensenrechtenorganisaties zijn daartegen. Ajax, Benu Apotheken en Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland zijn genomineerd voor de Meester Cacadoresprijs, de jaarlijkse ludieke prijs van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Ajax vanwege een sponsorcontract met supplementenbedrijf Vita Kruid, Benu vanwege het aanbieden van een DNA-test en homeopathische middelen, en Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland voor hun nascholing voor het begrijpen van spirituele behoeften. De winnaar wordt op 3 oktober bekendgemaakt. En de Italiaanse premier Meloni wil het aantal buitenlandse leerlingen per schoolklas aan banden leggen. Daarvoor komt binnenkort een voorstel in de ministerraad. Volgens Meloni moet worden voorkomen dat Italiaanse kinderen in hun eigen klas in de minderheid raken. Haar regering wil een schoolverbod op gezichtsbedekkende kleding zoals burka's en niqabs. Meloni wil een strenger beleid rond migratie en integratie. Maar ze roemde wel een Congolese jongen die een lerares in Rome hielp na een steekincident. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog met vannacht 9 tot 15 graden bij een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Lydia Vogels met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Uitslagen van het amateurvoetbal in Boekel en omstreken van dit weekend. Sarto speelde thuis tegen Boekelsport. De wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. Beide teams deelden de punten na een spannende strijd. Prinses Irene nam het op eigen veld op tegen Venhorst. Prinses Irene was superieur en domineerde de wedstrijd volledig. Ze behaalde een klinkende 3-0 overwinning en stuurde Venhorst zonder punten naar huis. Een uitstekende prestatie die de ploeg veel vertrouwen zal geven voor de komende speelrondes. Hier zijn de meest recente uitslagen uit het amateurvoetbal van Laarbeek. Vers van de velden na een dag vol sportieve strijd. Een opvallende prestatie van Sparta 25, die thuis tegen EVVC een verpletterende overwinning boekte van 5-0. Een uitstekende start of voortzetting van het seizoen voor Sparta. De wedstrijd tussen Mariahout en EGS 20 was een stuk spannender en eindigde met een nipte 1-2 zege voor EGS 20, die daarmee de punten mee naar huis namen. In Blerik won de thuisploeg. Blerik met 2-1 van ASV 33. Een grote uitslag tenslotte van DBS tegen Eli. 6-0 voor DBS. De hulpdiensten zijn zondagochtend rond 11 uur opgeroepen voor een ongeval aan de Erpseweg in Boekel. Ter plaatse bleek een auto met een motorrijder te zijn gebotst. De motorrijdster kwam na de botsing ten val en is door ambulancepersoneel behandeld. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De motorrijdster maakte deel uit van een grotere groep motoren die met een toertocht bezig waren. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, Kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
1: Leo de Blanc.

vanavond door op OSR 920. Met dank aan Paul van Beek voor de afgelopen twee uur. Je hoorde Linda Ronstetten, It's So Easy. Origineel een oude hit van Buddy Holly uit 1958. Vanavond ook weer een iconisch album. En dit is deze keer is van de Moody Blues. Het album Days of Future Past uit 1967. Je hoort twee tracks en dit is de eerste, Tuesday Afternoon.

plaat die hoog in de top 40 genoteerd staat. Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Daarvoor de Sister Sledge uit de jaren 70 met He's the Greatest Dancer. We starten met de Moody Blues van het iconische album Days of Future Past uit 1967. Die hoorde Tuesday Afternoon. Dit is Eagle Eye Cherry en Safe Tonight. God.

De Engelse formatie The Kinks met Ray en Dave Davies en Sunny Afternoon uit 1966. Daarvoor Bloem, omdat we starten met Eagle Eye Cherry en Save Tonight. OSR 920, de avond door is dit. Dit is Gavin DeGraw en I Don't Want To Be.

De Avondorp OSR 920. Mocht je net inschakelen, van harte welkom. Je hoorde Offenbach en Hurricane, daarvoor Pink en Fucking Perfect. En we starten met Gavin DeGraw en I Don't Want To Be. Dit is Robin S. en Love for Love.

Zes decennia hits op OSR 920. Dat waren de mama's en de papa's. I Saw Her Again uit de jaren 60. Daarvoor Kate Bush en Cloud Busting. We starten met Robin S. en Love for Love. Tot het nieuws van de 9 uur is dit Lady Gaga en Born This Way. En je hoort ook nog Billy Joel en de Piano Man. Mama.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. Bij een auto-evenement in het Belgische Avelgem is een 17-jarig automobilist ingereden op het publiek. 6 mensen raakten gewond, van wie 1 meisje zwaar gewond naar het ziekenhuis is gebracht, maar ze is niet in levensgevaar. De Franse bestuurder vloog uit de bocht en schoot over de dranghekken heen de toeschouwers in. De tiener mocht met zijn Franse rijbewijs helemaal niet rijden in België. Hij bleef zelf wel ongedeerd en is door de politie meegenomen voor verhoor. Ondanks een historische verkiezingsnederlaag voor zijn CDU peinst de Duitse bondskanselier Merz er niet over om op te stappen. Volgens de eerste exit polls leidt de partij dramatische verliezen bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Merz noemt het resultaat een absolute ramp, maar belooft juist sneller te gaan hervormen om het land vooruit te helpen. In Mecklenburg-Vorpommern wordt de radicaal-rechtse AfD de grootste. In Berlijn pakt Die Linke de koppositie over. En de Iraanse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de organisatoren van een hardloopevenement in Teheran, omdat verschillende vrouwen daar zonder hoofddoek aan deelnamen. Op videobeelden van de 10 kilometer loop is te zien dat de kledingvoorschriften niet werden nageleefd, wat volgens het parket in strijd is met de wet. In Iran is het dragen van een hijab sinds 1979 verplicht voor vrouwen in het openbaar. Maar steeds meer Iraanse vrouwen negeren die regels de laatste jaren bewust. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog met vannacht 9 tot 15 graden... bij een matige, aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we eerst zon, daarna meer wolken... maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Lydia Vogels met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De gemeente Boekel nodigt inwoners, ondernemers en bezoekers uit hun wandelervaringen te delen. Deel uw ervaringen over goed, lastig oversteken of betere routes. Uw input verbetert veiligheid en comfort. Vul de Nederlandse voetgangersmonitor in tot en met 25 oktober 2026. Invullen kost ongeveer 5 tot 10 minuten en behandelt loopaspecten. U kunt ook op een kaart routes aangeven. De vragenlijst gaat onder meer over verkeersveiligheid, sociale veiligheid, toegankelijkheid, comfort, onderhoud, groen, verlichting en prettige of minder prettige plekken om te lopen of te verblijven. De uitslagen van het amateurvoetbal in de regio Gemert-Bakel. Veel teams traden al vroeg in de middag aan. De eerste aftrappen waren al om 3:15. Handel boekte een overtuigende thuisoverwinning op Ladella met 2-0. Een prima start van het seizoen voor Handel. Ook MVC was in topvorm en versloeg SVC met maar liefst 3-0. De spelers van MVC waren duidelijk de baas op eigen veld. Een spannende wedstrijd was die tussen SV Oostrum en Middenpeel met de uitslag 4-2. Uitslag Vitesse 08, Bavels 1-0. Gemert scoorde 1 keer, UD19 eveneens 1 keer. Beide ploegen deelden de punten na deze strijd. De hulpdiensten zijn zondagochtend rond 11 uur opgeroepen voor een ongeval aan de Erpseweg in Boekel. Ter plaatse bleek een auto met een motorrijder te zijn gebotst. De motorrijdster kwam na de botsing ten val en is door ambulancepersoneel behandeld. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De motorrijdster maakte deel uit van een grotere groep motoren die met een toertocht bezig waren. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in 1 keer via 1 betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
0: Leo de Blanc.

De Avondorp OSR 9-2-0, het laatste uur. Je hoorde de formatie Iron Horse en Sweet Louie Louise. Ongetwijfeld ken je daarin de stem van Randy Beckman van de Beckman Turner Overdrive. Iconisch album ook vanavond. In het eerste uur hoorde je al Tuesday Afternoon. En nu draaien we Nights in White Satin, The Late Lament van de Moody Blues. Het iconisch album uit 1967. We draaien de lange albumversie van 7 minuten. Tijd genoeg om lekker te genieten.

Meesterwerk van Jimi Hendrix uit 1968, All Along the Watchtower. Je hoort ook nog Elbow en Lippy Kids en de Moody Blues en Night in White Satin. De late lament van het album Days of Future Past uit 1967. Dit is Marshall Captain en Wild Wild West. Take me.

De allergrootste hit hadden ze met dit nummer in Nederland. Sigrid Tip in 1972, Son of My Father. Daarvoor de Nederlandse formatie Diesel en Salsalito, Summer Nights. En we hoorden ook nog Marshall Captain en Wild Wild West. Dit is Eros Ramazzotti en Anastasia en I Belong to You.

De avond door op OSR 920. Je hoorde James Bay en Hold Back the River. Daarvoor de Nederlands formatie Splitsing met Recht uit het Hart. En je hoorde ook nog Eros Ramazzotti en I Belong to You samen met Anastasia. Dit is Albert Hammond, muziek uit het begin van de jaren 70. Dit is de Peacemaker.

De meester himself, Bob Dylan, muziek uit de jaren 60, Just Like a Woman. Daarvoor Gladys Knight en de Pips en Baby Don't Change Your Mind. En je hoort ook nog Albert Hammond en de Peacemaker. Tot het nieuws van 10 uur, New Order en Blue Monday. En na 10 uur Kees van Kooi met het platen ABC hier op OSR 920. Ik dank je voor het luisteren en graag tot de volgende keer.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De regeringspartij van de Russische president Poetin, Verenigd Rusland, koerst af op een riante overwinning bij de parlementsverkiezingen. Met 14% van de stemmen geteld staat de partij nu op ruim 57%, zo meldt de kiescommissie. Eerdere exitpolls wezen al op een royale zege. Poetin noemde de verkiezingen voor de Duma een graadmeter voor de steun voor de oorlog in Oekraïne. Maar volgens critici is er geen sprake van eerlijke verkiezingen, omdat de oppositie in het land monddood is gemaakt. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. Bij een auto-evenement in het Belgische Avelgem is een 17-jarig automobilist ingereden op het publiek. 6 mensen raakten gewond, van wie 1 meisje zwaar gewond naar het ziekenhuis is gebracht, maar ze is niet in levensgevaar. De Franse bestuurder vloog uit de bocht en schoot over de dranghekken heen de toeschouwers in. De tiener mocht met zijn Franse rijbewijs helemaal niet rijden in België. Hij bleef zelf wel ongedeerd en is door de politie meegenomen voor verhoor. En de Iraanse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de organisatoren van een hardloopevenement in Teheran, omdat verschillende vrouwen daar zonder hoofddoek aan deelnamen. Op videobeelden van de 10 kilometer loop is te zien dat de kledingvoorschriften niet werden nageleefd, wat volgens het parket in strijd is met de wet. In Iran is het dragen van een hijab sinds 1979 verplicht voor vrouwen in het openbaar. Maar steeds meer Iraanse vrouwen negeren die regels de laatste jaren bewust. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog met vannacht 9 tot 15 graden... bij een matige, aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we eerst zon, daarna meer wolken... maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Lydia Vogels met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Op Omroep Peelrand. Het grondstoffeninleverpunt, kortweg GRIP, is terug in Laarbeek. Op 24 september bezoekt GRIP Aarle Rikstel en Mariahout. Een dag later, op 25 september, zijn Beek en Donk en Lieshout aan de beurt. U kunt gratis kleine hoeveelheden grondstoffen en klein chemisch afval inleveren, zoals hout, metalen, puin, piepschuim, elektrische apparaten, kunststoffen, glas en lampen. Lever maximaal 1 boodschappentas in en vergeet uw milieupas niet. Een extra tas met oud vinyl, denk aan een opblaasbal of band, mag ook. Hier zijn de meest recente uitslagen uit het amateurvoetbal van Laarbeek. Vers van de velden na een dag vol sportieve strijd. Een opvallende prestatie van Sparta 25, die thuis tegen EVVC een verpletterende overwinning boekte van 5-0. Een uitstekende start of voortzetting van het seizoen voor Sparta. De wedstrijd tussen Mariahout en EGS 20 was een stuk spannender en eindigde met een nipte 1-2 zege voor EGS 20, die daarmee de punten mee naar huis namen. In Blerik won de thuisploeg. Blerik met 2-1 van ASV 33. Een grote uitslag ten slotte van DBS tegen Eli. 6-0 voor DBS. De hulpdiensten zijn zondagochtend rond 11 uur opgeroepen voor een ongeval aan de Erpseweg in Boekel. Ter plaatse bleek een auto met een motorrijder te zijn gebotst. De motorrijdster kwam na de botsing ten val en is door ambulancepersoneel behandeld. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De motorrijdster maakte deel uit van een grotere groep motoren die met een toertocht bezig waren. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Het platen ABC. Kees van Kooi.
4: Welkom, het is even over de klok van 10 uur. En wij openen de deur weer netjes voor je van dat mooie archief van OSD 920. Tot 12 uur gaan we lekker struinen tussen al dat moois wat achter die deur verborgen ligt. En we noemen het het Platen-ABC. Ik heet je van harte welkom. Leuk dat jullie hier zijn en leuk dat je thuis meeloopt.

0: before she's touched your perfect body.
1: Ooit begon als tekstschrijver en dichter. En dat deed hij helemaal niet zo met zoveel succes. Maar hij vond eigenlijk het zingen en op gitaar spelen leuker. Zodoende dat hij zijn gedichten eigenlijk als liedjes ging maken. En Leonard Cohen een solo carrière begon. En heel veel mooie liedjes gemaakt heeft die ook door anderen gecoverd zijn. In de jaren 70 verdween hij een klein beetje uit het zicht. En in de jaren 80 kwam hij terug met een album dat ook zijn meest verkochte album werd I'm Your Man. En daar hoorde je van dat hele mooie nummer Tower of Song. Helaas overleden en niet op zo'n leuke manier, want hij is uit bed gevallen. En daar heeft hij zich zo mee geblesseerd dat hij eigenlijk niks meer kon. Was bezig met een laatste album, heeft hij helaas niet kunnen afmaken. En dat heeft zijn zoon gedaan. En kort geleden was er een soort tribute voor hem in Toronto, in Canada, waar alle belangrijke artiesten een nummer van hem zongen. Een mooie 3-in-1 dus. Leonard Cohen.

Hij zat in een hele leuke band, Steelers Will. En daar hadden ze best wel heel veel succes mee. En toch stapte hij eruit om een solo carrière te beginnen. En kwam met dit nummer, Baker Street, bekend door die saxofoon. En aan de andere kant van het succes was dat hij dit nooit meer kon evenaren. En daar werd hij heel depressief van. En hij raakte helaas aan drank. Was nog bezig met een laatste album, maar helaas. De drank heeft daar eigenlijk een stokje voor gestoken.

de mensen het ook zelf door hadden. Maar dit was eigenlijk een verkappeltje om LSD te verheerlijken. En dat kon je dan heel makkelijk doen om er een klein beetje een andere naam aan te geven. En Pineapple Gas, nou, daar zocht men eigenlijk niet zo heel veel achter. Het was een beetje een apart hit voor hem. En het werd wel een hit in Amerika en ook in andere landen. En het leuke is dat het gaat over de stof isomielinitriet.

0: Meer dan 6 decennia hits. Jij hoort bij ons. Hoort bij ons.
1: Het Platen ABC.

Zo links van me kijk, dan zie ik dat we heel langzaam toekruipen naar de klok van 11 uur. En dat betekent natuurlijk dat wij hier even een korte rustpauze inlassen. En wacht op het nieuws van 11 uur. Zometeen na 11 uur nog 1 uur. Lekker struinen in het archief van OSN 920. Oftewel deel 2 van het platen ABC. Tot zometeen.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Een record aantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Vooral het duurdere levensonderhoud en de oorlog in Iran zorgen voor grote onvrede bij de kiezers. Maar de Republikeinen houden kansen door gunstige kiesdistricten. En het Witte Huis benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. De regeringspartij van de Russische president Poetin, Verenigd Rusland, koerst af op een riante overwinning bij de parlementsverkiezingen. Met 14% van de stemmen geteld staat de partij nu op ruim 57%, zo meldt de kiescommissie. Eerdere exit polls wezen al op een royale zege. Poetin noemde de verkiezingen voor de Duma een graadmeter voor de steun voor de oorlog in Oekraïne. Maar volgens critici is er geen sprake van eerlijke verkiezingen, omdat de oppositie in het land monddood is gemaakt. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. En Remco Evenepoel is als eerste wielrenner ooit voor de 4e keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden. De Belgische titelverdediger pakte het goud in het Canadese Montreal en zette Filippo Ganna op bijna een minuut achterstand als tweede. Daan Hole, de enige Nederlandse deelnemer aan de tijdrit, eindigde op een knappe 9e plaats. Met zijn 4e wereldtitel komt Evenepoel qua totaal aantal titels op gelijke hoogte met Fabian Cancellara en Tony Martin. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog met vannacht 9 tot 15 graden... bij een matige, aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we eerst zon, daarna meer wolken... maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Lydia Vogels met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Op Omroep Peelrand. Het grondstoffeninleverpunt, kortweg GRIP, is terug in Laarbeek. Op 24 september bezoekt GRIP Aarle Rikstel en Mariahout. Een dag later, op 25 september, zijn Beek en Donk en Lieshout aan de beurt. U kunt gratis kleine hoeveelheden grondstoffen en klein chemisch afval inleveren, zoals hout, metalen, puin, piepschuim, elektrische apparaten, kunststoffen, glas en lampen. Lever maximaal 1 boodschappentas in en vergeet uw milieupas niet. Een extra tas met oud vinyl, denk aan een opblaasbal of band, mag ook. Ontdek en doe mee met Sjors. Basisschoolleerlingen in de gemeente Gemert-Bakel kunnen ook dit jaar weer ontdekken welke sport of creatieve activiteit het beste bij hen past, dankzij Sjors Sportief en Creatief. Van atletiek en dansen tot schilderen en muziek. De mogelijkheden zijn divers. Alle leerlingen ontvangen een boekje, boordevol gratis proeflessen en activiteiten. Blader er thuis samen doorheen. Kijk wat bij uw kind past en meld het aan voor een proefles. De inschrijvingen voor deze leuke kennismakingen zijn nu geopend op www.sjorssportief.nl. Uitslagen van het amateurvoetbal in Boekel en omstreken van dit weekend. Sarto speelde thuis tegen Boekelsport. De wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. Beide teams deelden de punten na een spannende strijd. Prinses Irene nam het op eigen veld op tegen Venhorst. Prinses Irene was superieur en domineerde de wedstrijd volledig. Ze behaalde een klinkende 3-0 overwinning en stuurde Venhorst zonder punten naar huis. Een uitstekende prestatie die de ploeg veel vertrouwen zal geven voor de komende speelrondes. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Het platen ABC. Kees van Kooi.

0: just to give it all to.
1: Mooi nummer. Beautiful Noise van Neil Diamond. Geproduceerd door niemand minder dan Robbie Robertson van de band. Die hele album voor hem heeft gedaan. En dit was zijn grote hit. Welkom terug trouwens, de 7 over 11. En dat betekent dat wij toe zijn aan deel 2 van het platen ABC. We zijn inmiddels beland bij de B. En daarom deze. Beat the Clock van de

Ze bestonden van 1964, jaar van oprichting, tot 1973. Majority One was een Britse psychedelische rockband, zoals dat officieel heet. En hadden een aantal albums en een aantal singles. Alleen deze wist de Nederlandse hitparade te bereiken. Because I Love. We blijven een beetje in de liefde. Ik ga je niet uitleggen waar het over gaat. Als je het tekst wilt, begrijp je het een klein beetje. Het is TVB. En Because I Love You. En ook wel genoemd als haakjes The Postman Song.

Wil je het allemaal een klein beetje kunnen volgen wat wij zoal doen op de radio? Nou, dat is helemaal niet zo moeilijk. Je gaat naar de website van OSDN 920. En daar vind je naast heel veel leuke informatie over onze omroep ook de actuele programmering en de playlist van deze wandeling door het Platen ABC.

0: Jones.
1: Ze zijn nog steeds heel druk bezig en hebben net een nieuw album afgeleverd. The Simple Minds en een van hun mooie Belfast Child. En ze komen naar Nederland, want ze zijn begonnen aan een Europese tournee ter ondersteuning van het album. 30 april 2027, Ziggo Dome in Amsterdam.
2: Well, what we wonder, you're such a success. You're pretty secretary.

deze leuke van Robert Palmer, de hoogste tijd om afscheid van te gaan nemen. Ik dank jullie voor je aanwezigheid en thuis voor het meewandelen. Volgende week zondag om 10 uur dan gaat de deur weer wagenwijd open. En gaan we lekker struinen in dat mooie archief van OZR 920. Er is mij jullie nog een hele mooie week te wensen. En geniet van al het moois om je heen. Volgende week zondag zien we elkaar op OZR 920.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Oekraïense president Zelensky heeft met de Amerikaanse president Trump telefonisch afgesproken elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky noemt het een belangrijk gesprek met diplomatiek momentum dat veel kan veranderen. De ontmoeting vindt plaats rondom de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De VS dringen aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne. De Iraanse buitenlandminister is ook bij de VN-top vanwege de oorlog tussen de VS en zijn land. Een recordaantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Vooral het duurdere levensonderhoud en de oorlog in Iran zorgen voor grote onvrede bij de kiezers. Maar de Republikeinen houden kansen door gunstige kiesdistricten. En het Witte Huis benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het vierjaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. En de Buitenlandse Persvereniging in Nederland eist excuses en een schadevergoeding voor de Spaanse fotojournalist die zaterdag door een agent in het water werd geduwd op het Maliveld. Hij raakte licht gewond en zijn apparatuur ging kapot, waardoor hij als freelancer nu niet meer kan werken. De persvereniging heeft een brief gestuurd naar de Haagse burgemeester en de politie met de eis voor een formeel onderzoek. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 9 tot 15 graden en een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Lydia Vogels met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Hier zijn de meest recente uitslagen uit het amateurvoetbal van Laarbeek. Vers van de velden na een dag vol sportieve strijd. Een opvallende prestatie van Sparta 25, die thuis tegen EVVC een verpletterende overwinning boekte van 5-0. Een uitstekende start of voortzetting van het seizoen voor Sparta. De wedstrijd tussen Mariahout en EGS 20 was een stuk spannender en eindigde met een nipte 1-2 zege voor EGS 20, die daarmee de punten mee naar huis namen. In Blerik won de thuisploeg, Blerik, met 2-1 van ASV 33. Een grote uitslag ten slotte van DBS tegen Eli. 6-0 voor DBS. De gemeente Boekel nodigt inwoners, ondernemers en bezoekers uit hun wandelervaringen te delen. Deel uw ervaringen over goed, lastig oversteken of betere routes. Uw input verbetert veiligheid en comfort. Vul de Nederlandse voetgangersmonitor in tot en met 25 oktober 2026. Invullen kost ongeveer 5 tot 10 minuten en behandelt loopaspecten. U kunt ook op een kaart routes aangeven. De vragenlijst gaat onder meer over verkeersveiligheid, sociale veiligheid, toegankelijkheid, comfort, onderhoud, groen, verlichting en prettige of minder prettige plekken om te lopen of te verblijven. De hulpdiensten zijn zondagochtend rond 11 uur opgeroepen voor een ongeval aan de Erpseweg in Boekel. Ter plaatse bleek een auto met een motorrijder te zijn gebotst. De motorrijdster kwam na de botsing ten val en is door ambulancepersoneel behandeld. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De motorrijdster maakte deel uit van een grotere groep motoren die met een toertocht bezig waren. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

men licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Oekraïense president Zelensky heeft met de Amerikaanse president Trump telefonisch afgesproken elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky noemt het een belangrijk gesprek met diplomatiek momentum dat veel kan veranderen. De ontmoeting vindt plaats rondom de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De VS dringen aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne. De Iraanse buitenlandminister is ook bij de VN-top vanwege de oorlog tussen de VS en zijn land. Een recordaantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Vooral het duurdere levensonderhoud en de oorlog in Iran zorgen voor grote onvrede bij de kiezers. Maar de Republikeinen houden kansen door gunstige kiesdistricten. En het Witte Huis benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het vierjaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. En de Buitenlandse Persvereniging in Nederland eist excuses en een schadevergoeding voor de Spaanse fotojournalist die zaterdag door een agent in het water werd geduwd op het Maliveld. Hij raakte licht gewond en zijn apparatuur ging kapot, waardoor hij als freelancer nu niet meer kan werken. De persvereniging heeft een brief gestuurd naar de Haagse burgemeester en de politie met de eis voor een formeel onderzoek. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 9 tot 15 graden en een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Lydia Vogels met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Ontdek en doe mee met Sjors. Basisschoolleerlingen in de gemeente Gemert-Bakel kunnen ook dit jaar weer ontdekken welke sport of creatieve activiteit het beste bij hen past, dankzij Sjors Sportief en Creatief. Van atletiek en dansen tot schilderen en muziek, de mogelijkheden zijn divers. Alle leerlingen ontvangen een boekje, boordevol gratis proeflessen en activiteiten. Blader er thuis samen doorheen, kijk wat bij uw kind past en meld het aan voor een proefles. De inschrijvingen voor deze leuke kennismakingen zijn nu geopend op www.sjorssportief.nl. De hulpdiensten zijn zondagochtend rond 11 uur opgeroepen voor een ongeval aan de Erpseweg in Boekel. Ter plaatse bleek een auto met een motorrijder te zijn gebotst. De motorrijdster kwam na de botsing ten val en is door ambulancepersoneel behandeld. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De motorrijdster maakte deel uit van een grotere groep motoren die met een toertocht bezig waren. Uitslagen van het amateurvoetbal in Boekel en omstreken van dit weekend. Sarto speelde thuis tegen Boekelsport. De wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. Beide teams deelden de punten na een spannende strijd. Prinses Irene nam het op eigen veld op tegen Venhorst. Prinses Irene was superieur en domineerde de wedstrijd volledig. Ze behaalde een klinkende 3-0 overwinning en stuurde Venhorst zonder punten naar huis. Een uitstekende prestatie die de ploeg veel vertrouwen zal geven voor de komende speelrondes. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Jij luistert, wij doen de rest.
0: OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Oekraïense president Zelensky heeft met de Amerikaanse president Trump telefonisch afgesproken elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky noemt het een belangrijk gesprek met diplomatiek momentum dat veel kan veranderen. De ontmoeting vindt plaats rondom de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De VS dringen aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne. De Iraanse buitenlandminister is ook bij de VN-top vanwege de oorlog tussen de VS en zijn land. Een recordaantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Vooral het duurdere levensonderhoud en de oorlog in Iran zorgen voor grote onvrede bij de kiezers. Maar de Republikeinen houden kansen door gunstige kiesdistricten. En het Witte Huis benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. En de Buitenlandse Persvereniging in Nederland eist excuses en een schadevergoeding voor de Spaanse fotojournalist die zaterdag door een agent in het water werd geduwd op het Maliveld. Hij raakte licht gewond en zijn apparatuur ging kapot, waardoor hij als freelancer nu niet meer kan werken. De persvereniging heeft een brief gestuurd naar de Haagse burgemeester en de politie met de eis voor een formeel onderzoek. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 9 tot 15 graden en een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Lydia Vogels met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Hier zijn de meest recente uitslagen uit het amateurvoetbal van Laarbeek. Vers van de velden na een dag vol sportieve strijd. Een opvallende prestatie van Sparta 25, die thuis tegen EVVC een verpletterende overwinning boekte van 5-0. Een uitstekende start of voortzetting van het seizoen voor Sparta. De wedstrijd tussen Mariahout en EGS 20 was een stuk spannender en eindigde met een nipte 1-2 zege voor EGS 20, die daarmee de punten mee naar huis namen. In Blerik won de thuisploeg, Blerik, met 2-1 van ASV 33. Een grote uitslag tenslotte van DBS tegen Eli, 6-0 voor DBS. De hulpdiensten zijn zondagochtend rond 11 uur opgeroepen voor een ongeval aan de Erpseweg in Boekel. Ter plaatse bleek een auto met een motorrijder te zijn gebotst. De motorrijdster kwam na de botsing ten val en is door ambulancepersoneel behandeld. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis.